0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
1: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA Show.
2: Ja, ik ben hier.
3: Je bent, ja.

0: gek en reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van, guys, oké, hier, gewoon stop.
1: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de CarJ en DNA Show vanaf 7 uur, hier op Galaxy. Galaxy Radio.

Galaxy Radio, Sunshine Bars and Beats.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Fleva in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Park Div. Here comes the brand new flavor in Ja Eerst. En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio,
2: where the biggest stars come to play.
3: I want the big one, I want the big one, I want the big one, I want the big one, I want the big one.

Galaxy.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes. More new.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo word je top of mind bij de doelgroep van Galaxy. Thuis, op het werk of in de auto. Galaxy is het platform voor bedrijven die willen opvallen. Die kiezen voor exclusiviteit en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
5: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
6: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
7: Ja, maar nee, je kan ook gewoon een dagje gaan.
8: Kom maar binnen, jongens.
9: Kom binnen, mannen.
7: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want ja, de boys zijn met veel.
6: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
0: Galaxy Radio.

nipples froze. Are you

0: on FM, DAB, online en on our free radio app.
1: Hey, Danny hier van Flava in Ja Eers. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Park Div.
2: Here comes the brand new flavor.
1: En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Rooms, no say it.
4: Bring the real
3: hip-hop
4: back.
5: Bring the hip-hop back.
6: And back. With more-

0: check out the music
1: next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
2: Ik ben Angie Hill.
3: Persoon Famous.
4: En ik ben Orie Cass.
1: Muziek, sport, guests en veel meer.
2: We in here.
3: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
0: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
4: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde. Zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF en het Rode Kruis kampen met verwoeste wegen, stroomuitval en dreigende overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meeting rooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
5: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
7: Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker. Everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van guys, oké, hier, gewoon stop.
5: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur. Hier op Galaxy. Galaxy Radio.

0: Y si yo me emborracho, cabrero, me ayuda.
1: More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
2: On to the next.
3: Stay tuned for the biggest stars.
4: I'm on.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 a.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate.
2: Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex en Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmé begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. Meta plaatste paginagrote advertenties in onder andere de New York Times om TikTok en YouTube op te roepen tieners beter te beschermen op sociale media. Dit volgde nadat Meta eerder deze week schrikte met Amerikaanse staten over de vermeende verslavende werking van Facebook en Instagram op jongeren en verbetering beloofde. Zoals een verplichte nachtelijke pauze en tijdslimieten voor minderjarige gebruikers. De ramp in Nepal en Tibet treft meer dan 90.000 mensen, met zeker 538 doden in Nepal en 5 in Tibet. Hulporganisaties zoals UNICEF

0: de overstromingen van bergmeren. Nepal weigert ook buitenlandse reddingsteams toe te laten, ondanks verzoeken van landen als India, China en Zuid-Korea. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go!
2: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here!
3: Cause I said so.
4: This is Galaxy Radio.
5: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin, Banda en de hele Vibes crew.
6: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
7: Kom maar binnen, jongens.
8: Kom binnen, mannen.
6: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
5: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
4: Galaxy Radio.

What? Well, fuck you, bitch.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Hier on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m. Dit is de Galaxy nieuwsupdate. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf dinsdag 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat heeft te weinig scheepvaartbegeleiders om de veiligheid te garanderen. Tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends zijn schepen groter dan 135 bij 11,5 meter en schepen met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. Tientallen schepen worden hierdoor dagelijks getroffen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn luxe villa in Gorssel wordt volgens RTV Oost geveild. Eerder werd al beslag gelegd op onder meer pretpark Rivoli, speelstad Oranje, het bedrijventerrein Schuine Sloot en zijn ouderlijk huis. Van der Most kocht landgoed De Haar in 2009 voor circa 4,5 miljoen euro. Spanje vraagt de Europese Commissie om extra hulp van Frontex in Ceuta. De grenswacht moet migranten helpen identificeren en meer tolken leveren. Daarnaast wil Spanje operatie Minerva verlengen, waarbij Frontex controles uitvoert bij de Straat van Gibraltar. Ook moet een door de EU gefinancierd Spaans vaartuig langer in Spaanse wateren blijven. Nederland heeft gisteravond de WK-finale hockey misgelopen. Oranje verloor in Amstelveen met 3-4 van Spanje. De ploeg van bondscoach Jeroen Delmee begon sterk, maar zag Spanje terugkomen. Duco Telgekamp liet zich provoceren, wat Nederland uiteindelijk duur kwam te staan. Oranje speelt zondag nog om het brons tegen Argentinië. En dan het weer. Vanochtend is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door. En in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: The city clocked in.
2: In your car on the app.
3: The city clocked in.
2: Keep it loud.
4: We are Galaxy Radio.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur

volgt een officieel verhuisbericht. DJ Loco is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: Galaxy. Soundtrack your summer.
1: Ik zonder streken, is net een zebra zonder strepen. Jas voor me gekookt, was het vergeten. Prullenbak ligt nu mee eten. Boodschappen, hoef je niet zelf te betalen. Gooi het op mij, deze weken zie je het als een teken.

0: Hey, Danny hier van Fleva in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Pac Diff. Here comes the man who flavor in you. En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Wolves, no saying.
2: Drop the music,
3: turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
4: Back with more music.
0: On Galaxy Radio.
4: Where the biggest stars come to play.
0: From your car radio to your phone.
5: Everywhere we go.
2: Go!
0: Download the free Galaxy Radio app.
6: You get it anywhere.
4: And keep the music going.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 AM.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Na verwoestende overstromingen deze week in Nepal zoekt het land specifieke buitenlandse hulp. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen. Ook is hulp nodig bij tunnelreddingen, herstel van communicatie, DNA-onderzoek en lichaamsidentificatie. De ramp eiste tot nu toe 586 levens met 2500 vermisten, waaronder 3 Nederlanders. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde claimt gisteren via Telegram volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Schepen mogen de zeestraat niet passeren zonder toestemming van Iran. Amerikaanse beweringen over open scheepvaart noemt de garde een regelrechte leugen om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. Het Amsterdam-Rijnkanaal gaat vanaf dinsdag 's nachts dicht voor grote binnenvaartschepen. Rijkswaterstaat heeft weinig scheepvaartbegeleiders om de veiligheid te garanderen. Tussen 10 uur 's avonds en 11 uur 's ochtends zijn schepen groter dan 135 bij 11,5 meter en schepen met gevaarlijke stoffen niet toegestaan. Tientallen schepen worden hierdoor dagelijks getroffen. Ondernemer Henny van der Most raakt opnieuw bezit kwijt. Ook zijn luxe villa in Gorssel wordt volgens RTV Oost geveild. Eerder werd al beslag gelegd op onder meer pretpark Rivoli, speelstad Oranje, bedrijventerrein Schuine Sloot en zijn ouderlijk huis. Van der Most kocht het landgoed De Haar in 2009 voor bijna 5 miljoen euro. En dan het weer. Vandaag is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en vooral in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
6: Ik ben Angie Hill.
7: For so famous.
8: En ik ben Orie Cass.
5: Muziek, sport, guests en veel meer.
6: We in here.
7: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
5: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
8: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
4: Galaxy Radio.

0: Sorry.
1: No.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo wordt

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Het kabinet wil inlichtingendiensten meer mogelijkheden geven om tegenstanders sneller op te

0: Freedom en diverse deskundigen hebben zorgen over de afnemende waarborgen, de grootschalige dataverzameling en het gebruik van kunstmatige intelligentie zonder adequate controle door de diensten. De havenstaking aanstaande vrijdag, uitgeschreven door de vakbonden FNV en CNV, schaadt vooral het imago van de Rotterdamse haven. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarschuwt dat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote rederijen. Na verwoestende overstromingen deze week in Nepal zoekt het land specifieke buitenlandse hulp. Nepal vraagt China en India om verplaatsbare bruggen. Ook is hulp nodig bij tunnelreddingen, herstel van communicatie, DNA-onderzoek en lichaamsidentificatie. De ramp eiste tot nu toe 586 levens met 2500 vermisten, waaronder 3 Nederlanders. De Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde claimt gisteren via Telegram volledige controle te hebben over de straat van Hormuz. Schepen mogen de zeestraat niet passeren zonder toestemming van Iran. Amerikaanse beweringen over open scheepvaart noemt de garde een regelrechte leugen om olieprijzen te beïnvloeden en een Amerikaanse nederlaag te verdoezelen. En dan het weer. Vandaag is het eerst bewolkt, later breekt hier en daar de zon door en vooral in het midden en westen komen enkele buien voor. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
1: Let's go!
2: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
1: Cause I said so.
3: This is Galaxy Radio.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
5: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
6: Galaxy Radio.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 AM.
2: Dit is de Galaxy nieuwsupdate.
3: Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van de hoofdstad Port-au-Prince controleren. De VN registreerde tussen april en juni 1400 doden en 660 gewonden. Bijna 1,5 miljoen mensen zijn intern ontheemd, van wie bijna de helft kind is. De Haitiaanse gezant pleit voor uitbreiding van de multinationale troepenmacht naar 5500 manschappen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. De rechter stelt dat aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat Mohammed zijn verklaringen aan de FBI vrijwillig aflegde, mede door CIA-verhoren tussen 2003 en 2006. Het kabinet wil inlichtingendiensten meer mogelijkheden geven om tegenstanders sneller op te sporen, met minder vooraf toezicht. Bits of Freedom en diverse deskundigen hebben zorgen over de afnemende waarborgen, de grootschalige dataverzameling en het gebruik van kunstmatige intelligentie zonder adequate controle door de diensten. De havenstaking aanstaande vrijdag, uitgeschreven door de vakbonden FNV en CNV, schaadt vooral het imago van de Rotterdamse haven. Haveneconoom Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam waarschuwt dat betrouwbaarheid steeds belangrijker wordt voor grote rederijen. En dan het weer. Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
4: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
5: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
8: Ja, maar nee? Je kan ook gewoon een dagje gaan.
9: Kom maar binnen hoor, kom maar binnen hoor, jongens.
10: Kom binnen, mannen.
11: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
7: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
5: Galaxy Radio.

0: banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Hey, Danny hier van Flava in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Park Div.
2: Here comes the man who flavor in you.
1: En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Booms, no saying.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
0: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
4: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
5: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
4: Dat is de big, ik hoor hem al! Ik hoor hem al! Oké, dan hoor ik. Oké, Noorderslag, als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
6: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
7: Ahoy!
6: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 p.m.
1: Dit is de Galaxy nieuwsupdate.
2: Noorwegen rouwt om de overleden koning Harald V. In Oslo is het stadhuis geopend tot 6 uur vanavond voor het condoleanceregister dat de burgemeester als eerste ondertekende. Zij verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon werd gisteren automatisch koning en wordt aanstaande dinsdag beëdigd. India heeft besloten gletsjers in de grensgebieden met Nepal en China extra te monitoren. Dit besluit volgde nadat overstromingen deze week honderden levens kostten. De autoriteiten waarschuwen dat de situatie in de Indiase deelstaat Uttarakhand met 1266 gletsjermeren vergelijkbaar is met de ramp in Nepal en Tibet. Zeker 200.000 mensen zijn in de afgelopen 8 maanden gedwongen teruggekeerd naar Haiti, waar bendes 70% van de hoofdstad Port-au-Prince controleren. De VN registreerde tussen april en juni 1400 doden en 660 gewonden. Bijna 1,5 miljoen mensen zijn intern ontheemd, van wie bijna de helft kind is. De Haitiaanse gezant pleit voor uitbreiding van de multinationale troepenmacht naar 5500 manschappen. Een Amerikaanse militaire rechter heeft geoordeeld dat de bekentenis van Khalid Sheikh Mohammed, het vermoedelijke brein achter de aanslagen van 11 september 2001, niet als bewijs mag dienen. De rechter stelt dat aanklagers onvoldoende hebben bewezen dat Mohammed zijn verklaringen aan de FBI vrijwillig aflegde, mede door CIA-verhoren tussen 2003 en 2006. En dan het weer. Er zijn perioden met zon en plaatselijk komt er een bui voor. Later neemt van het zuidwesten uit de bewolking toe en gaat het in het zuidwesten regenen. De temperatuur ligt vandaag rond 22 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in. Yeah.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio.

0: Boos, you know what I'm saying?
1: Yo, super chill dat je weer luistert naar Flava in je ears. Ik ben Danny en ik breng jou vandaag weer de doopste hiphop ooit gemaakt. Zoals bijvoorbeeld straks, dan is er een achtergrondverhaal over Slick Rick. Maar, zoals elke week, elke uitzending, beginnen we met de Galaxy Throwback Radio Opener. Dat zat ik van de week te luisteren, dat is ons spin-off channel. En dan hoor je de ene classic naar de andere classic voorbij komen. Ik was even bezig in de tuin, ik denk ik zet Galaxy Throwback Radio op. En het was weer genieten geblazen zeg. En ik hoorde daar een track voorbij komen, ik denk ja... Daar gaan we mee beginnen, maar ik doe het deze keer toch lekker net wat anders. Ik hoorde Brand Nubian daar met Slow Down.

dit was Reason met Spreekwoorden. En daar hebben we vandaag een interview mee. Hoe vet is dat? Je kent hem misschien nog als die Franstalige hiphopper in het Kiteman Orchestra. Maar in het Nederlands staat hij dus ook echt zo'n mannetje. En dat hoorde je dus zojuist. Maar daar gaan we nog veel meer van horen vandaag. Dat later. Nu eerst even het volgende. Ik heb een tijd geleden op mijn kanaal... Ik heb een kanaal, ja, daar kom ik zo nog op terug. Een oproep gedaan om de meest obscure track die je kent met mij te delen. En daar gaan we vandaag dus heel veel naar luisteren. Dus de meest obscure tracks die de volgers van mijn kanaal ingediend hebben... die horen we vandaag allemaal. Dan, ja, hoe volg je dat kanaal? Door naar Instagram te gaan, naar Flava in je ears, zoals de hit van Craig Mack en S eraan vast. En dan ja, zie je daar vier updates, F-I-Grieks-A-I-E. En als je daar goed op let, in mijn bio zie je dat. En dan klik je daarop en dan kun je dat joinen. En dan krijg je de laatste updates, dus ga dat doen. En dan kun je dus ook aan dit soort dingen meedoen. Nu deze huishoudelijke mededeling gedaan is, nu het verhaal over Slick Rick wat ik je beloofd had. We gaan straks luisteren naar Sitting in My Car. En Slick Rick, door Jay-Z benoemd als de rappers rapper. Questlove van The Roots noemde hem het mooiste dat hiphopcultuur is overkomen. Eminem noemt zichzelf een product van Slick Rick. En Ghostface Killah zegt dat hij de greatest of all time is. Dan heeft hij het over Slick Rick, niet over zichzelf. Maar ja, steek die maar in je zak, Slick Rick. Geëmigreerd als jonge jongen vanuit Londen. En dat is natuurlijk in Engeland. En dan naar het grote Amerika. Dat was in de 70s al. Maar pas in 2016, na even heel bot samengevat, heel veel ups en downs, werd hij eindelijk echt een Amerikaan en kreeg hij dus het American Citizenship. Het begon ooit als Ricky D en zo noemt hij zichzelf ook nog in die legendary track La Di Dadi, welke in 1993 nog eens gecoverd werd door Snoop Dogg. Misschien wel een van de eerste hip-hop covers van een hip-hop song. Anyway, zijn 80s inkomen heeft hij heel wijs geïnvesteerd in huizen en grond in de Bronx en zo hoefde hij eigenlijk geen muziek meer te maken. Maar Idris Elba, niemand minder dan hij dus, overtuigde hem toch om dit alsnog te doen in de 20s. En dat resulteerde in het album dat in 2025 uitkwam op naast zijn label Mass Appeal Records. Zijn big break kwam echter in de 80s via een talentencontest waar Dog E. Fresh in de jury zat. En die maakte al namens Human Beatbox. En hij viel op en zo besloten ze samen tapes te gaan maken. En die tapes belanden uiteindelijk ongevraagd bij de radio. En de gemaakte songs werden zo populair dat elk recordlabel er wel interesse in had. En al snel gingen ze songs wereldwijd en werd hij toen al de icon die hij nog steeds is.

0: PhD met Snakes in the Grass. En dat is een obscurity binnengekomen via Emil Etzinga. Big up ook naar hem. En nu is het tijd voor het interview met Reason. De eerste vraag die ik hem stelde ging over het rappen in het Frans. Ik zei, via een vakantieliefde ben je destijds de Franse taal machtig geworden. En sindsdien rap je in het Frans, maar ook in het Nederlands. Wat mis je in de Franse taal wat je in het Nederlands beter kwijt kan? En wat mis je in de Nederlandse taal dat je in de Franse taal weer beter kwijt kan?
1: Sowieso shout-out voor de vraag, man. Meestal begint het met waarom rap je Frans? Maar jij zit gelijk op die deeper layer. Weet je, ik zeg je eerlijk, het is ook zo geweest ooit omdat ik gewoon die Franse taal machtig was geworden en ik heel veel naar Franse hip-hop luisterde. Vond ik het gewoon vet om dat ook te doen en me daarin te uiten en daarmee iets te doen met mijn taal. Maar het is ook een soort masker geweest, heb ik gezegd, want ik voelde me nog niet volledig comfortabel in het Nederlands. Voelde het fijn om het in het Frans te kunnen doen. En ik was toen best wel een rebel en toen zei ik allemaal dingen die ik misschien anders had gezegd in Nederland. Maar je moerstaal, het is op een gegeven moment een merk dat op plafond zit, ook in het Frans en het Engels, van als jij een taal niet vanaf je geboorte hebt aangeleerd, dan is het moeilijk om bepaalde expressies, beeldspraak te doen. Dus het is op een gegeven moment, voelt het als schrijver gewoon bijna is het bijna niet te voorkomen om je ook in je eigen taal te uiten. En dat heeft ook bij mij zo gewerkt, want ik wilde ook gewoon mijzelf in mijn moerstaal uiten.
0: Ja, en we hoorden toen straks dat je dat ook heel goed kan. Dus niks mis mee wat dat betreft. Vooral mee doorgaan ook met allebei natuurlijk. Lekker doen waar je zin in hebt. Hey, de volgende vraag. Je bent met veel jongeren bezig en begeleidt nieuwe artiesten. En ook bezig in het hiphophuis in Utrecht, hè? Je had ook zeker naar Kiteman en de tour met Diggy Dex vol voor een solo carrière kunnen gaan. En daarmee bedoel ik al die energie in jezelf stoppen in plaats van te delen met anderen. Maar alles heeft een reden. Waarom zet je jouzelf zo in voor de jeugd en wat vind je daar nou zo leuk en belangrijk aan? En hoe combineer je dat dan vervolgens ook nog eens een keer met je muziekcarrière?
1: Ja, lof. Gewoon sowieso omdat het een opdracht van hip-hop is, weet je wel. Zet je in voor de jeugd, zorg dat hun wereld beter wordt. Maar ook, ik krijg er ook wat voor terug, man. Het is niet alleen, ik haal er ook wat uit. Namelijk de vrijheid van geest om kunst te willen blijven maken. Daarom is het goed te combineren met een muziekcarrière, denk ik. Voor mij sluit het een het ander ook niet uit, zeg maar. Ik denk dat ik mijn solo carrière in de duurzaamheid ervan, dat die toeneemt op het moment dat je je ook op maatschappelijk vlak inzet. En het voordeel is dat de jongheid van geest, zeker in hip-hop, dat is gewoon een hele inspiratievolle bron om uit te putten.
0: Mooi gesproken. Hey, straks meer van dit interview. En we hadden het al een klein beetje over de Kiteman Orchestra. Laten we daar gewoon gelijk een track van gaan draaien dan ook. Hier Kiteman samen met Reason. Het Kiteman Orchestra samen met Reason, moet ik zeggen. En dan, daar ga ik nat, hè. Want ik kan geen Frans. Ik ga mijn best doen. Un seul fois.

De Zombie Squad met Fuck You. En een big up ook naar de Zombie Squad bij deze. En met name naar Sherlock ook. Big up. En daarvoor een Flavor in Your Ear remix van Mike Phillips. En dat deed hij niet alleen. Die heeft een R&B versie gemaakt. En echt met grote helden. Met onder andere Bluetooth, Naturally 7, Stanley Cooper Jr., Darian Dean, Raheem Devon ook nog gewoon. Angie Fisher, Tyrone Hendrix, Lila James ook nog eens. Ashley J, Jared Lawson, DJ Malski, een PJ Morton ook nog eens een keer. De Phillips Kids, dat zijn dan waarschijnlijk zijn kinderen. Eric Robinson, dat is ook echt een R&B grootheid. Sanura, Avery Sunshine en ook nog eens een keer Stevie Wonder. Die doet gewoon mee met een Flavor in Your Ear remix. Ja, die kon ik je natuurlijk niet onthouden. Wat ik je ook niet kan onthouden is wat er allemaal te doen is binnenkort in het land. Nou, op 9 oktober de Alcoholics bij Illmatic Block Party in Willemijn, Arnhem. Ga dat zien, dat is nog heel ver weg, maar ik noem het alvast, want die kaarten gaan keihard. Op 6 september Daniel Caesar in de Ziggo Dome. Ook op 6 september AZ in het Patronaat in Haarlem. Op 9 september Arrested Development in het depot in Leuven, België. En op 11 september ook nog eens een keer weer die Arrested Development. En dit keer in het Metropool in Enschede. En volgende week natuurlijk zie ik de meeste van jullie bij Urban Matters in de FNR in Eindhoven op 5 september. Dat gok ik dan zo. Onder andere Craig Nice, The Tough Crew, Stetsasonic met Prince Paul voor de laatste keer ook nog eens een keer erbij. The Awesome Tour, onze eigen teams en nog veel meer dopeness. Dus misschien zie ik je daar. En ja, dan moet ik er eentje gaan kiezen welke ik ga draaien. Het was een moeilijke keuze, maar ik heb toch gekozen voor Arrested Development. En dan Ease My Mind, Another Perspective Mix.

0: Ja, dit was Greyboy met AG samen met de Hidden Crate. Een Obscurity binnengekomen via Arjan Kok. Big up ook naar Arjan bij deze. En ja, dat is omdat ik via mijn kanaal dus een oproep heb gedaan om je meest obscure track met mij te delen. En die draaien we vandaag allemaal. Zulke dingen doe ik wel eens op mijn kanaal. Dus ga dat volgen via Flevo in je Ears op Instagram te volgen. En dan in de bio vind je vanzelf vier updates. Klik daarop en join de Flevo fam. En nu is het weer tijd voor het vervolg van het interview met Reason. En ik zei hem, ja joh, je hebt gewoon ontzettend veel voor de Nederlandse hiphop scene betekend. Meer dan je zelf denkt en nog steeds. Maar wat betekent hiphop voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Ja, hiphop man. Een way of life, levensbeschouwing. Ik ben bijna op het religieuze af. Wat heeft het mij geleerd? Van niets iets te maken, man. Ik zeg ook altijd, ik ben volledig schatplichtig aan hiphop. Want Reason had als entiteit niet bestaan zonder hiphop. Ik heb geleerd hoe dat te doen. Hoe om te gaan met afwijzing, hoe om te gaan met verslaving, hoe om te gaan met succes en het dal erna. En iedere keer, tot op de dag van vandaag, is de centrale lijn is altijd hiphop geweest. En daarom ook doe ik graag iets terug voor hiphop, snap je? Omdat ik kan mijn kinderen tevreden geven van iets wat hiphop mij heeft gegund. Dus ik ren graag hard om daar ook iets voor terug te doen.
0: Ja, en dat prijsje, dankjewel ook daarvoor. Nu tijd voor de clusterbomvraag. Hey, iedereen heeft het natuurlijk altijd over jouw werk met Kiteman. Alsof je uit het niets ineens in Kiteman zat. Maar wat niet veel mensen weten is dat ik vroeger ook gerapt heb. En ik zat toen in een formatie genaamd De Kunstvorm. En wij mochten optreden in de Echo in Utrecht. En dat heette ROF, waar wij mochten optreden. We waren voorprogramma van de Colombiaanse bloedgroep. En daar ontmoetten wij een formatie genaamd 207. En nu komt het. Daar zat jij in. Jij zat in die formatie 207. Ik vond dat echt een hele dope formatie met verschillende talen ook erin. Echter heb ik nooit muziek in bezit gehad van deze formatie. Kan je uitleggen wie 207 was? Waarom het 207 heette? Wie erin zaten? Of er muziek is uitgebracht? Is er niet, waarom niet? Is er ja, waar we dat nog eventueel kunnen vinden? En waarom het uiteindelijk stopte?
1: Wauw. Again, shout-out naar de vraag. Wat lijkt man. Echt vet. Bij ROF was ik ook al betrokken als een van de jonge honden toen nog. Dat trucje herhalen we vandaag de dag nog steeds in Utrecht. Want dat is grappig hoe dat werkt, maar de cirkels blijven zo heen en weer gaan. En inderdaad, 207 man, daar is het voor mij eigenlijk allemaal begonnen. Dat was daar mijn eerste, waar ik mijn allereerste teksten voor schreef was. 207 was een formatie, eigenlijk een verzamel, een rap boyband met Perceptie, Mark Gaderman, shout-out naar hem. Maar ook Pax, legend, eigenlijk mijn mentor throughout my rap career. En ook Tactic, man. Ook shout-out naar hem. Hij was toen MC van Boom Clutch. Ook in die tijd de beruchte hip-hop gang die in mijn tijd eigenlijk alles organiseerde wat er in Utrecht met hip-hop te maken had. Dat was een formatie waarmee wij vroeg combinaties maakten van talen. Engels, Frans, Nederlands. Dat is uiteindelijk gestopt. Waarom is het gestopt? Nou ja, ook gewoon live, weet je wel. Op een gegeven moment dan gaan er ontwikkelingen doen zich voor. En dan gaat iedereen weer op een ander pad. Of ik ging bijvoorbeeld samen wonen met Pax en Mark Gaderman Perceptie. Al heel snel kwam Kiteman bij ons wonen. Dan het life takes its turn en zo ontstaan er ook weer dingen uit zulke movements die je dan opricht. Maar ja man, shout out naar jou, scherpe research, want het begon voorbij bij 207. 207.
0: Ja, dat is zo'n Nardwar-achtige vraag, hè? Hey, het begon daar, maar uiteindelijk heb je ook bijvoorbeeld met een DigiDeck samengewerkt. Straks meer van het interview trouwens. Maar nu eerst die track met DigiDeck samen, genaamd Daar.

0: Parapapapa. Ja, shout-out naar alle papa's. Maar ook naar alle mama's die luisteren naar Galaxy Radio, naar Fleva in je ears. En bij dat programma, hè, waar je nu naar luistert dus ook, is het nu tijd voor dit.
1: It was hot then, still fire now. I reminisce times. Galaxy Mixtape.
0: Ja, de Galaxy Throwback Mixtape. Even een korte uitleg. Ik zoek online interessante mensen op en vraag hen dan om hun favoriete hip-hop throwback track. En dan vertel ik of zij zelf waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op. Want aan het einde van het jaar maakt de one and only en collega DJ Lowpro daar een mixtape van. En die hoor je in de allerlaatste uitzending van het jaar. Hoe vet is dat? Nou, deze keer heb ik een inzending gekregen van Fano. En je kent hem van meerdere dingen. Via het Bermuda Collectief, zijn ille hiphopgroep genaamd Kompas, en natuurlijk ook van Rapshop. En hij koos voor Cool G Rap met The Streets. En hij zegt hierover: yo Danny, mijn broer had vroeger een cd'tje met hiphop nummers. The Streets stond hierop. Ik vind dit nummer goed de tijd heeft doorstaan. En het stond op de End One mixtape. En die was op zo'n cd'tje verbrand via LimeWire of zo, I guess. En ik haalde die cd'tjes uit zijn kamer om te draaien in mijn eigen cd-speler. En wie deed dat destijds niet, hè? Maar dat was destijds. Tegenwoordig kopen ze dat steeds vaker op plaat en dat soort dingen. En deze volgende track die we zo gaan draaien is niet te koop. Maar nu wel te horen bij Fleva & Years dankzij Vano. Dankjewel Vano. Hier dus Cool G Rap met The Streets.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 1 PM. Dit is het Galaxy News. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Een voormalig medewerker van het Witte Huis moet $65.000 boete betalen omdat hij gokte op woorden uit toespraken van president Trump. Gabriel Perez kon de speeches vooraf lezen omdat hij ze op de teleprompter zette. Hij verdiende met het gokken ruim $100.000. Dat geld moet hij nu terugbetalen. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. In Oslo opende het stadhuis voor het condoliancenregister dat burgemeester Anne Lindboe als eerste ondertekende. Ze verplaatste haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon volgt hem op als koning en wordt dinsdag beëdigd. En zeker 200.000 mensen zijn dit jaar gedwongen teruggestuurd naar Haiti, terwijl het geweld van gewapende bendes daar verder toeneemt. Volgens de VN zijn in 2 maanden tijd al ruim 1400 mensen gedood. Bendes hebben naar schatting 70% van de hoofdstad Port-au-Prince in handen. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Galaxy Radio.

0: Ja, deze is zo obscuur dat ik gewoon zeker weet dat je hem nergens anders hoort dan hier op Galaxy Radio bij Flava in Ya Ears. Big Mike met Bourbons and Impalas. Een obscurity ingezonden door Leslie White. En dat is naar aanleiding van een oproep op mijn kanaal op Instagram. Via updates heet dat. Flava in Ya Ears updates, dus afgekort. En dat kun je gaan volgen en later meer erover hoe je dat precies kunt gaan volgen. Maar naar aanleiding daarvan dus deze obscurity. Maar hey, het is tijd voor de soundbite. Dan draai ik een kort geluidsfragment van een hele bekende track. En dan mag jij raden welke track dat is. En de kunst is om het dan binnen 5 seconden te raden. En vooral als je samen met iemand bent, dan wordt dat echt een battle van je welste. Dus zet je schrap en probeer binnen 5 seconden te raden welke track dit is. Ja, welke track was dit? Ik weet niet of je er klaar voor bent of niet, maar straks ga je het antwoord krijgen. Want dan draai ik die track helemaal. En over obscurities gesproken. Ik ga er zelf ook eentje in gooien. Welke ik vind dat die obscuur is. Want je hoort hem eigenlijk gewoon... Nou eigenlijk, je hoort hem nergens anders dan hier bij Flava in Ya Ears. Ik heb het over Chaos met Rise Like the Sun. Maar dan de Gadget Video Mix.
1: All original rude boys. Know the eye. So heed words as I stand before you without sorrow, driven eternally by the immortality of blackness, which leaves me confused when gangsters die today, the sun will still rise tomorrow.

Ja, ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik word zo gelukkig van dit baslijntje. Wat klinkt dat zo lekker in mijn trommels vliezen. Ik kan daar heel erg van genieten. Je zou me er bijna s'nachts voor wakker kunnen maken. Moet je niet doen trouwens, mij s'nachts wakker maken. Maar that's a whole other story. Hey, het is tijd om bekend te maken welke soundbite het nou was. Maar eerst nog even het volgende. Want ik hoor altijd graag of het je gelukt is binnen 5 seconden. Dat kun je laten weten door mij te gaan volgen op Instagram. Zoek daar naar Fleva in je ears. Geschreven zoals de hit van Craig Mack, maar dan een S eraan vast. En onder diezelfde naam vind je me ook op Spotify en ook op Mixcloud. Nou, op Instagram komt dat alles samen. En dan hoor je ook nog eens een keer met wie ik aankomende week dan een interview heb. En daar kun je me dus ook volgen op het Via Updates kanaal. Waarvanuit wij vandaag Obscurities draaien al de hele tijd. En daar gaan we ook op het Mixcloud gedeelte mee door hoor. Dus geen zorgen. Maar op dat Mixcloud kun je dus uitzendingen tot 10 weken terugluisteren. En ook altijd daar exclusieve delen van interviews en exclusieve muziek. Extra muziek zou ik zeggen. En de muziek die ik draai kun je dus op Spotify in je eigen playlist droppen door mij daar te gaan volgen. Dus Fleva in je ears, volg dat. Nu bekendmaken welke track dat nou was van die soundbite. Dat waren de Fugees met Ready or Not.

0: Black Caesar met Black Caesar. Zo heet die track. Een obscurity binnengekomen via Zoomie. Big up ook naar Zoomie dan bij deze gelijk. Bam. Hey, we gaan door met het interview met Reason. De laatste paar vragen op de radio. En ja, meer vragen en antwoorden van hem dan op Mixcloud. En daar kun je me volgen ja, via Flava in je eerst in te typen. Als je op Mixcloud dat kan zit. En dan vind je mij vanzelf. En daar dus exclusieve delen van dat interview met Reason. En ook exclusieve muziek. Dus ga dat checken. Hey, nu nog drie laatste vragen hier zo. Ik zei hem, je hebt een vrij sterke mening over dingen. En steekt die dan ook niet onder stoelen of banken. Dit betekent dat je dan ook tegenwind krijgt. Tot waar ligt de grens dat je nog in gesprek kunt gaan met iemand die een andere mening heeft? En sta je ook open voor een andere mening? Of blijf je altijd bij jouw eigen sterke mening? En waarom is het volgens jou belangrijk om over wat dan ook je te blijven uitspreken?
1: Ja, dat zeg je mooi, man. Een vrij sterke mening. Ik zou ook kunnen zeggen dat ik een veel te felle, expliciete, botte, lompe hork ben die af en toe een keer zijn bek zou moeten houden. Maar tegenwind valt mee, man. Het is... You know, ik weet wel dat sommige mensen mij misschien niet meer aardig vinden of niet meer naar mijn muziek willen luisteren. Misschien doordat ze weten hoe ik over dingen denk, maar dat is niet iets waar ik wakker van lig. Ik denk niet dat er een grens is tot waar je met iemand in gesprek kan gaan die een andere mening heeft. Want ik ben echt een kind van de vrij absolute vrijheid van meningsuiting. Ik vind iedereen mag de meest gekke mening hebben. En ik blijf echt niet altijd bij die van mijzelf. Want correct me if I'm wrong. Maar ik denk wel, het is voor altijd belangrijk om je uit te blijven spreken. Je eigen oprechte gevoel over dingen. Dat is zeker als artiest zelfs denk ik een opdracht. Als kunst hoort te gaan over engagement en de zeitgeist te reflecteren.
0: Goed gezegd ook. En nu een wat meer standaardvraag. Want wat kunnen wij in de toekomst nog verwachten van Reason in de breedste zin van het woord?
1: Ah ja man, sowieso veel, want Reason is nog niet klaar. Sowieso. Ik ben Bob de Bouwer bij House of Hip Hop in Utrecht. En we hebben ook een chapter in Amersfoort. En daar bouwen we met de zeer gewaardeerde collega's. Om te zorgen dat hip-hop een plek krijgt in de provincie Utrecht. Dat verdient het al heel erg lang. Maar het allerbelangrijkste is, dat komt er al heel snel aan. Dat is dat ik heb een plaat gemaakt. Jawel, eindelijk weer een Reason album coming up. Samen met Stag. Wat mij betreft het gouden ei als je het over producers hebt uit Utrecht. En ik zeg jullie eerlijk. Hou deze eventjes speciaal een plekje vrij voor in je playlist. En houd het in de gaten, want ik denk dat je hier heel blij van gaat worden. Dus sowieso, we blijven bezig, man, baas.
0: Ja, goed bezig hoor ik. En we kijken er naar uit. En als het uit is, dan weet je mij te vinden. Hey, de allerlaatste vraag, beste Reason. Wat wil je zelf nog kwijt?
1: Ja man, sowieso wil ik gewoon even één grote shout-out geven naar mijn statie Utrecht. Reason is per slot van rekening daar geboren. En Utrecht is een gift that keeps on giving, man. Want ook bijvoorbeeld na jaren kan ik eindelijk van mijn bucketlist afstrepen dat ik ook werk heb mogen maken met Propo 88. Shout-out naar hem. En de Ground Beef Records Movement die hij zo doortastend leidt. En sowieso, man, shout-out naar te veel om op te noemen in Utje. Fresh Quince, Mercy, Benji, Hartedief, Tano Rivers, Prime 030, ga je daar je patta checken als je in Utje bent. Non, Maceo Mace, Top Multibeat, No Flick, Freedom City Movement. Zoveel hip-hop, zoveel te moois om op te noemen. Dus ik mijn shout-out en wijze raad aan iedereen is, check U.
0: Ja, u heeft het gehoord. Ga dat dus dan ook doen. Super bedankt voor dit interview, Reason. We gaan nu nog naar een track van jou luisteren. En op Mixcloud nog veel meer. Maar nu dus hier op de radio de laatste track van jou. Reason hier met Laat Me Spreken.

0: Blackmail, you sell, oh well.
1: Pak Diff met Young Blackmail. En daarvoor Blackstar, niet die van Mos Def en Talib Kweli en Hightech. Nee, een andere Blackstar met Police Brutality. Dat was een Obscurity ingezonden door Winged Villain. En die Obscurity, dat was een oproep dat ik had gedaan op mijn kanaal. En mijn kanaal heet Vier Updates, die je kunt vinden via mijn Instagram pagina Fleva in Ja Eers. Dus ga dat zoeken. Maar zojuist dus Pak Diff. En Pak Diff, dat zijn Beyond, Mips en Like. En voorheen heette ze Pacific Division, dat werd al snel ingekort. Zo ook de groep, want dat bestond eerst uit een man of 12, werd ingekort naar 3. Nou, degene die er echt serieus mee bezig waren en niet alleen maar aan het roken en drinken in de studio en het allemaal alleen maar daarom tof vonden, zeg maar. En Pak Diff werd het uiteindelijk gewoon omdat ze het ook beter vonden staan. De connecties van Like zijn allemaal persoonlijke connecties, gaf hij ooit aan in een interview. En zo eindigde hij ook met veel producties op veel van jouw favoriete artiesten van nowadays. Van de Joey Badasses tot aan de Anderson Paaks, hij is all over the place. En hij heeft ook eigenlijk nooit door hoe een song aanslaat. Het verrast hem telkens weer, zo ook bij de Pak Diff track genaamd Posted. Die beat was samen met Dahi gemaakt en die had de originele beat gewoon abrupt verkocht. Dus toen moesten ze een dag voordat het album ingeleverd moest worden een nieuwe beat maken en daar de vocals dan op zetten. En dat werd vervolgens een van de biggest songs voor Pak Diff. Het is niet zozeer een song die ik in de vaults heb bewaard en zo goed vind. Maar zo zie je wel hoe onvoorspelbaar de muziekwereld kan zijn. Toen Pak Diff aan het opblowen was, deden mensen als Kendrick Lamar, Schoolboy Q, Absol en J-Rock, het hele TDE-kamp zo'n beetje, het voorprogramma van Pak Diff. En dit resulteerde ook weer later in samenwerkingen tussen Like, de producer dus, en een aantal van die namen. Hij gaf ook nog eens een keer aan dat de LA-scene heel klein is en dat je snel elkaar leert kennen. En zo zorgen al die connecties ervoor dat tijdens zijn Pak Diff-tijd dat tot de dag van vandaag dat hij met die artiesten mag samenwerken. Maar ik kijk eigenlijk het meeste uit naar een nieuwe samenwerking met Mips en Beyond en die Like. Want dat betekent een nieuw Pak Diff album. En dan krijg je dus dat soort muziek wat je zojuist hoorde. En Scoop, de kans is heel erg groot dat er een nieuw album gaat komen. Want ik heb ook een interview gepland in the near future met Pak Diff. Hoe vet is dat? Nou, dat hoor je in the near future dus. En wat je nu direct gaat horen is een super, super dope 15-minute mix van mijn man, DJ Jerry La Fronda.

Hoe vet was deze mix weer? Super bedankt Thierry Lafronde. En we kunnen nu zo langzamerhand toch wel gewoon stellen dat de allerbeste DJ's van Nederland in dit programma zitten. Kom op zeg. Hoorde je dit zojuist? Dit is toch niet meer normaal. Super vette mix. Thierry Lafronde, big up. Hey, het is nu tijd voor de Out With A Banger. Benauwd ik op met praten hier op de radio en laat ik je achter met muziek. En dan beginnen we ja, met een absolute banger. En die term houden we hoog in het vaandel, hè? Want tegenwoordig doen ze zelfs een singer-songwriter track een banger noemen. Hou eens even op zeg. Een banger die knalt gewoon dwars door je speakers heen. Die bloot je speakers op. En dat doet deze track ook. Blame One met Disturbed featuring Sean Price. Geproduceerd door Exile. Dat zijn bangers. En die hoor je hier bij Flavor in Years op Galaxy Radio. En bedankt weer voor het luisteren. Tot volgende week op dezelfde plek, zelfde zender.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 2 p.m. Dit is het Galaxy News. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Nederlandse speurhonden gaan volgende week in Suriname zoeken naar de vermiste ondernemer en filmproducent Rodney Leisner. 8 hondengeleiders en 7 specialisten reizen daarvoor af. Leisner is sinds 15 augustus vermist. Zijn uitgebrande en platgeperste auto werd in een moeras gevonden. 3 verdachten zijn aangehouden, naar een 4e verdachte wordt nog gezocht. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Noorwegen rouwt om overleden koning Harald. In Oslo opende het stadhuis voor het condoliancenregister dat burgemeester Anne Lindboe als eerste ondertekende. Ze verplaatst haar huwelijk vanwege het overlijden. Morgen worden in alle 11 Noorse domkerken rouwdiensten gehouden. De 53-jarige Hakon volgt hem op als koning en wordt dinsdag beëdigd. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Get it right here.
1: This is new feature music.
0: Another new joint.
2: Right here.
0: Right now.
1: New music on Galaxy Radio.
3: Alles samen, we komen samen thuis. Net als die gesprek in de auto, hebben we ook voor de deur, want we zijn buurjongens. En altijd even terugkoppelen naar wat we hebben meegemaakt. We hebben een lange route hebben we gehad, zeg maar, naar het moment van nu. En gewoon trots, want zonder Siggy was er geen dienst. En zonder dienst was er geen

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ahoy!
4: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 3 p.m. Dit is het Galaxy News. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. Vier van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion blokkeren de A12 bij Den Haag. Demonstranten liepen via de oprit de snelweg op en bezetten nu de Utrechtse baan. De gemeente zegt de blokkade direct te willen beëindigen. Het is niet de eerste keer dat de milieuactivisten op deze specifieke locatie protesteren. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Een Russische aanval vanochtend bij de Oekraïnse hoofdstad Kiev heeft zeker 27 mensen het leven gekost. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens Oekraïnse autoriteiten vond de aanval plaats in het district Bucha ten noordwesten van Kiev. Die stad werd in 2022 wereldwijd bekend door de moorden op burgers na de Russische bezetting. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

10, girl, you a 10, girl, you a 10, girl, you a 10, girl, you a 10, girl, you a 10, girl, you a 10.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 4 p.m.
2: Dit is het Galaxy News. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Nog altijd zitten zo'n 400 schepen vast in de Persische Golf. Ook 6000 opvarenden kunnen niet weg, meldt de Internationale Maritieme Organisatie. Iran zegt volledige controle te hebben over de straat van Hormuz en schepen tegen te houden. De VS beweert juist dat de belangrijke vaarroute open is. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Door de langdurige droogte valt de oogst van Nederlandse boeren dit jaar 10-30% lager uit, meldt BO Akkerbouw. Vooral aardappelen, uien, suikerbieten, tarwe en gerst zijn kleiner en lichter. Toch verdienen boeren gemiddeld niet minder omdat de prijzen zijn gestegen. De opbrengst verschilt wel sterk per boer, onder meer door verschillen in beregening. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
3: Let's go!
4: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
5: 'Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: man.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Gemist uit de Carjé en DNA show.
3: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
4: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
3: Dat is de beer. Ik hoor hem al! Ik hoor hem al! Oké! Dan hoor ik. Noorderslag, als jullie luisteren, luister goed. Zet je radio een tandje harder.
2: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Carjé en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 5 p.m. Dit is het Galaxy News. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan ongeveer 20.000 jongeren die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Volgens onderzoek liepen veel jongeren daar extra psychische schade op. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor steun aan jongeren die door hun ervaringen zijn beschadigd. Het kabinet wil de gesloten jeugdzorg uiteindelijk helemaal afbouwen. De kans dat het stuwmeer in het grensgebied van China en Nepal doorbreekt lijkt af te nemen. Volgens de Chinese autoriteiten wordt het meer bij de rivier Purepu Changpo steeds kleiner. Het water loopt langzaam weg, waardoor delen van de bodem al zichtbaar worden. De problemen rond het meer ontstonden na de overstromingen van vorige week. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Bij hevig noodweer in Noord-Italië zijn gisteren tientallen mensen gewond geraakt. In de stad Cremona raakten 43 mensen gewond door een tornado. 4 van hen liggen nog in het ziekenhuis. Daken van huizen en 10 kerken raakten beschadigd en hagel vernielde duizenden auto's. Ook zijn er veel bomen omgewaaid. Het weer tot slot. Het blijft op de meeste plaatsen droog en tussen de wolkenvelden komt soms wat zon tevoorschijn. Later vanmiddag meer kans op regen vanuit het zuidwesten. De wind is matig tot met name aan de kust krachtig uit het zuidwesten. En de middagtemperatuur ligt tussen 20 tot lokaal 23 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
5: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
6: Ja, maar nee, je kan ook gewoon een dagje gaan.
7: Kom maar binnen, jongens.
8: Kom binnen, mannen.
9: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
5: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
3: Galaxy Radio. We're outside for the summer.
2: Right here.

0: the hottest DJ coalition in the game. You are tuned in.
1: Oh no,

0: Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
1: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
2: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
1: Dat is de B, ik hoor hem al! Dan hoor ik, Noorderslag, als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur, hier op Galaxy.
3: Everybody, you ready?
4: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
5: Skillet, baby.
6: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo.
5: Yeah.
0: With Galaxy Radio. And you know the vibe.
3: Hey, yo. Everybody.
7: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
8: Yes, sir.
7: This is Galaxy Radio.

0: R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 6 p.m. Dit is het Galaxy News. Alle actievoerders die vanmiddag zijn meegenomen na het blokkeren van de A12 in Den Haag zijn aangehouden. Volgens de politie gaat het om 25 tot 30 mensen. Extinction Rebellion spreekt van 53 arrestaties. Sinds deze week wordt strenger opgetreden tegen blokkades van snelwegen en spoorlijnen. Noodweer heeft grote schade aangericht rond de Bodensee in Zuid-Duitsland. In de gemeente Bolingen raakten 190 gebouwen beschadigd door zware storm en omvallende bomen. In Stoten bereikte snelheden tot 143 km per uur. De brandweer moest honderden keren uitrukken. Eén woning is onbewoonbaar geworden. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan ongeveer 20.000 jongeren die de afgelopen 20 jaar in de gesloten jeugdzorg hebben gezeten. Volgens onderzoek liepen veel jongeren daar extra psychische schade op. Er is 12 miljoen euro beschikbaar voor steun aan jongeren die door hun ervaringen zijn beschadigd. Het kabinet wil de gesloten jeugdzorg uiteindelijk helemaal afbouwen. Rusland zegt 3 dorpen in Oekraïne te hebben veroverd. Volgens het Russische ministerie van Defensie gaat het om 1 dorp in de regio Sumy en 2 in de regio Donetsk. Oekraïne heeft de Russische claims niet bevestigd. Rusland probeert al langere tijd zijn grondgebied in Oost-Oekraïne verder uit te breiden. Het weer wisselvallig en regenachtig. Later op de avond kan het ook om pittige buien gaan met mogelijk onweer. De wind komt uit het zuidwesten. Vannacht daalt de temperatuur naar zo'n 17 graden. Ook morgen veel wind en vooral aan het eind van de dag regenachtig. En zo'n 19 tot lokaal 22 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Vanaf donderdag 3 september. Elke week op Galaxy.
4: Ik ben Angie Hill.
5: Persoon Famous.
6: En ik ben Aurier Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
4: We in here.
5: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
2: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
6: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
5: Ah!
7: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 7 p.m. Dit is het Galaxy News. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar verdronken nadat hij in een rivier viel. Dit gebeurde in het Belgdal van Tournai in de gemeente Cogne, vlakbij de Franse grens. Bosarbeiders die in de buurt werkten zagen hem vallen en belden de hulpdiensten. Zijn zus, woonachtig in Milaan, had hem als vermist opgegeven. En dan sport. Pogacar heeft de Vuelta moeten verlaten na een valpartij op 33 kilometer voor de finish in de 8e etappe. De klassementsleider viel hard en kon na behandeling aan zijn schouder niet verder rijden. Het is de eerste keer dat de Sloveen een grote ronde moet opgeven door een val of ziekte. Hij won deze zomer nog de Tour de France. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
5: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: by Jordan Chase, Esperanza, Captain Maxi, and Rich.
1: Afro Losjes on Air Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. Het is weer zaterdag en ik heb er zin in. Afro Losjes on Air Galaxy Radio, bigger on the ones and twos. Chase, die is in Kenia, Nairobi. Die heeft een gig daar met een lid van T.O.K. Ik weet niet of jullie T.O.K. nog kennen, maar dat was way back. Was dat echt een hele toffe dancehall crew eigenlijk.
2: Die van Chichima.
1: Chichima, juist. Chichima. Dus ja, die is lekker in Afrika, in de oost van Afrika, lekker aan het draaien, chillen. Mm-hmm. En volgens mij zit hij gewoon nog zebra's en giraffen zit hij gewoon daar, hè?
2: Zijn familie.
1: Ja, hij gaat je pakken,
2: Dat weet ik, maar dat maakt helemaal niet uit.
1: Ja. Dus ja, als je net bent ingetuned bij Galaxy Radio, Afro Losjes on Air, welkom. Waar wij gewoon de tofste, nieuwste, hardste afro muziek voor je draaien. Afro beats, highlife. Alles afro eigenlijk. We got it here for you. Misschien luisteren er zelfs mensen uit Kenia. Als je Keniaanse afro nummers hebt, laat het ons weten. Geef ons, drop het, stuur ons een appje naar 085-029-4x2. Want dat is eigenlijk gewoon alles af. Het hoeft niet alleen van West-Afrika te zijn. Het kan ook van Oost-Afrika zijn. Het kan van de Caribe zijn. Everywhere we
2: het
1: represent.
2: Het mag overal zijn, zeker.
1: Inderdaad,
2: zeker,
1: we represent de Afro music.
2: Mm-hmm.
1: Viga, hoe was je weekend? Ik ben wel benieuwd.
2: Ik heb een tot nu toe al een leuk weekend gehad. Ik moet straks nog draaien. Ik was gisteren lekker bij GTB World. Daar zeker genoten. Een beetje een awkward moment richting het einde van de avond.
1: Waarom?
2: Wat er gebeurde, ik was met die cameraman, was ik gewoon aan het lopen, was een vriend van mij.
1: Ja.
2: En toen op een gegeven moment, hij was aan het filmen, dus ik stond gewoon omheen om ervoor te zorgen dat niemand tegen hem aanliep, zeg maar. Want sommige mensen lopen blindelings.
1: Ja.
2: Dus op een gegeven moment, dus ik was bezig en ik had mijn hand zo en ik bewoog mijn hand en ik sloeg opeens de dame de drinken uit de hand gewoon. En toen viel het op de grond en zo, het was zo awkward.
1: Heb je wel een nieuw drankje voor haar gehaald?
2: Ja, zeker, zeker. Ik ben wel een gentleman, hè. Ergens in mijn hoofd dacht ik van, laat me snel wegrennen, maar nee, niet doen. Nee, geintje. Ik heb gewoon netjes een nieuw drankje gehaald en ze heeft nog vanavond genoten en ik ook, dus eind goed, al goed.
1: En ik heb jou natuurlijk daar ook gezien.
2: Ja.
1: Gisteren was dus GTB driejarig
2: bestaan.
1: Mm-hmm. Dat was natuurlijk in de Maze eigenlijk, maar ze zijn echt heel goed bezig, want ze waren dit jaar ook nog in de Bloemendaal.
2: Zeker.
1: Hebben ze ook nog twee dagen gehad. Mm-hmm. Een soort van summer end of summer edition.
2: Ja, bij Later aan Zee was dat in Bloemendaal.
1: Oké. Okay.
2: Dat is, het is echt, want normaal heb je daar voor het grootste gedeelte eigenlijk alleen maar house en techno feesten, zeg maar. Dus dat GTB daar twee edities heeft gedaan, is zeg wel wat. Zeg maar.
1: Zeker weten,
2: het zegt
1: ja.
2: Zeker wat. Dus ja. Props naar hun. Ze hebben het goed geregeld, ze hebben het goed gedaan. Ik kon er helaas niet bij zijn, had ik graag gewild, maar voor het driejarig bestaan moest ik wel even komen.
1: Ja.
2: En ik heb ervan genoten. Dus,
1: En welke zalen was je? Want ik was voornamelijk bij de Afrozaal. En ik zeg je eerlijk, het was echt top. Ik heb echt lang niet zo'n feestje gehad waar iedereen zo enthousiast was. Meezong van A tot Z.
2: Ja.
1: DJ Opanka heeft gedraaid. Flex Boa heeft gedraaid. Melfi DJ M.
2: Ook.
1: Melfi heeft ook gedraaid.
2: Mm-hmm.
1: En het is gewoon de mensen daar. Ze zijn gewoon zo enthousiast en hebben er gewoon echt zin in.
2: Ik weet je, sowieso props naar dat, hè. En weet je waar het denk ik aan ligt? Ik denk dat het vooral ligt aan het punt dat mensen die naar GTB komen echt zin hebben in GTB, zeg maar.
1: Dus ja.
2: Mensen hebben echt zin om een feestje te bouwen.
1: Ja.
2: En die zaal is heel, hoe zeg je dat? Een beetje, weet toch heel, je bent een beetje dicht bij elkaar.
1: Ja, gewoon een kleine zaal, intieme zaal.
2: Vibe,
1: ja. Ja.
2: En in zo'n zaal, als je dan alleen maar tunes hoort waarmee je op kan bouncen en je hebt affiniteit met die tunes en iedereen houdt van die tunes, het brengt gewoon een hele goede vibe. Kijk, heel eerlijk gezegd, voor mij, die zaal was een beetje warm.
1: Het was niet een beetje warm, maar het was heel erg warm.
2: Ja. Dus ik zeg je eerlijk, ik kon niet langer dan 5 minuten

0: die zaal blijven staan. Af en toe ging ik nog wel eens bij de deur staan, zeg maar. Daar is er nog wel een beetje licht. En dan ging ik gewoon naar binnen luisteren. Dus ik pikte het wel mee, zeg maar. Maar ik ging er gewoon een beetje heen en weer bewegen. Een beetje rondlopen. Want ik ken wel redelijk wat mensen die daar komen.
1: Ja.
0: Ik heb bijvoorbeeld die stage manager van de mainstage. Ken ik van er jaren geleden terug. En kwam toevallig tegen.
1: Ja.
0: En ja, ik ging gewoon een beetje heen en weer. Ik vind het gewoon leuk om een beetje in de field te... Ik was ook alleen.
1: Ik was niet alleen. Ik was met Flex en zo gegaan. Goed zo.
0: Ik hou gewoon lekker vanuit mijn comfortzone stappen soms. En dan ga ik gewoon alleen naar feesten.
1: Goed zo, ja.
0: En gewoon een beetje chillen.
1: Goed zo.
0: Maar zo kan je ook met mensen wat meer praten en zo. Want
1: daar ben ik het ook mee eens. Ja, klopt. Ja.
0: Dus dat is wel chill.
1: Ja, los van dat hebben we ook nog de trouwerij van Bozema St. John. Die is in Accra getrouwd. Dat is dan eigenlijk de head of... marketing van Netflix, Uber, you name it, hele grote
0: bedrijven.
1: Die, waar zij dus hebben. En dat is een, waarom ik het zo interessant vind, is omdat het een Ghanese dame is, in Amerika woont. Mm-hmm. Ook vanuit dezelfde tribe. Ik ben half Fante en dat is zij ook.
0: Okay.
1: Ze heeft dus de hele Real Housewives of Beverly Hills, heeft ze gewoon meegenomen vanuit Amerika, Beverly Hills, Hollywood. Heeft ze gewoon naar Ghana gebracht, Accra.
0: Iedereen daar, van daarvan, zeg maar.
1: Ja, al die, de hele cast heeft ze dus gebracht naar Accra, Ghana, Accra. Om haar trouwerijceremonie mee te maken.
0: Okay.
1: Maar dan moet ik echt denken aan gewoon iconic people. Zoals de moeder van Paris Hilton.
0: Mm-hmm.
1: Cathy Hilton, zeg maar. Dat is voor mij gewoon super iconic. Like, hoe dan? Komt ze gewoon daar in de, ja, in de attire. En het was gewoon echt tof. Maar dat dus...
0: Een beetje fangirlen voor jou eigenlijk.
1: Was heel erg fangirling voor mij. Want Paris Hilton is echt van mijn tijd. Mm-hmm. Zeg maar toen. Zij is de beginner van reality shows, zeg maar. Dus de Kardashians en zo, dat was Paris Hilton. Zij was het, zeg maar.
0: Zij
1: voor
0: was
1: mij.
0: Het.
1: Voor
0: okay,
1: mij, ja.
0: Okay.
1: Maar dan heb je natuurlijk ook... Vorig weekend was er dus de laatste F1 Formule 1 in Nederland. We hadden natuurlijk ook de Lowlands Festival. Brixton Jam is vandaag in Londen. Afrolosjes X Afro Paradise. En straks nog eventjes misschien Chase of Bell om te checken hoe hij daar in inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: Maar voordat we dat gaan doen, Biga, turn it up a notch with some music.
0: Let's get it.
1: Let's get it.

0: This is Afroluscious, hosted by Jordan Chase, Esperanza, Captain Maxi, and Richie Styles.
1: Afroluscious on air, Galaxy Radio.
2: Yes, yes, yes, we're back at it again.
1: Wat heb je net allemaal gedraaid? Heb je een paar nieuwe tunes gedraaid?
2: In het begin had ik Coca Buddy. Ja, die is niet meer zo nieuw, maar...
1: Ik denk nu 4 weken.
2: Zoiets, hè? Even kijken. We hadden nog een aantal andere tunes. Rain Dance, die is ook... wat nieuwer, niet allernieuwste, Even kijken, daarvoor hadden wij That Girl van Darko en Ashake.
1: Hey, die tune is gaande. Die tune is ook een sample van een andere tune. Mm-hmm. Ik ben vergeten welke, maar...
2: Ik weet ook, ik kan het ook even niet meer plaatsen welke tune het
1: ik ga het voor je, ik ga het voor de luisteraars uitzoeken en ook voor jou uitzoeken. Ja, zeker weten.
2: Zeker. En daartussenin hadden we gewoon echt een paar wat oudere bangers.
1: Ik hoorde het.
2: Ik voelde het even aan, zeg maar. En ik dacht even van, hey, deze zijn wel even
1: lekker. Je had net een nummer gedraaid van Sakodie en Bisakedi. Mm-hmm. Chingam. Dat betekent trouwens kauwgum in het Chi, Ghanese. Mm-hmm. En ik hoorde het toen gisteren bij GTV. En het had echt mijn ziel gepakt. Ik dacht echt van, oh my god. Ja, die tune blijft gewoon...
2: Blijft gewoon aan.
1: Mm-hmm. Is vooral de intro. Vind ik echt zo, ja
2: die
1: man.
2: Die intro is pakkend. Het is zeg maar, als je het hoort zeg maar, het begint eerst zonder beat of kick of
1: klopt.
2: Zo. Je hoort eerst die
1: dan weet je af.
2: En dan wanneer inkick, dan vooral in de auto, als je die in de auto luistert.
1: Ja.
2: En dan
1: zo like, I do that to be a loser.
2: Ja man, die tekst, die tune. Turn it up and feel
0: the sunshine. The music that makes your summer lit. Summertime. Galaxy Radio. Where the biggest stars come to play. Hey, dit heb jij gemist uit de Car J en DNA show.
3: Als wij dan over 1 jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
4: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
3: Dat is de weer, ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA show vanaf 7 uur hier op Galaxy.
5: Drop the music, turn it up, let's ride.
0: We're back in this.
3: Back with more music
0: on Galaxy Radio,
3: where the biggest stars come to play.
0: Afroluscious on air, hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi en Bika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The Real African Vibe.
1: Afroluscious on air, Galaxy Radio. We gingen eventjes een malt halen. Even een refreshment, you know?
2: Mm-hmm.
1: Maar dus dat man. Trying to say chingam. Maar als we het even hebben over too blessed to be a loser en gewoon competition. Mm-hmm. Gaan we het even hebben over de Formule 1, de Grand Prix op Zandvoort. Want dat was natuurlijk de allerlaatste in Nederland.
2: Helaas.
1: Dat was in de week van, dat was eigenlijk vorig weekend, 22 tot en met 24 augustus. Mm-hmm. En dat is eigenlijk wel best wel historisch voor Nederland natuurlijk, want dat is gewoon, gewoon in Nederland, weet je.
2: Daarom.
1: En Zandvoort.
2: Wat ik had gehoord van de race is dat Max was uitgevallen die race.
1: Meen je?
2: Ja. Dus hij heeft de race ook niet kunnen afmaken. Dat is nog een domper, zeg maar, op al een beetje een donkere dag in de geschiedenis van F1 in Nederland.
1: Absoluut.
2: En Max die uitvalt. Ik zag mensen... Tafano was daar toevallig.
1: Ik zag het ook,
2: dat ik het zag.
1: Ja.
2: Ik zag het bij hem. Hij had het dus geplaatst. En toen zag ik dat dus. En het is wel jammer. Het is echt een smet op zo'n dag die eigenlijk... Want eigenlijk hoop je dat Max die wint.
1: Absoluut. Vooral in Nederland inderdaad, ja.
2: De laatste race hier. Je hoopt dat hij hem wint. Maar ja, helaas valt hij dan uit. Niks aan te doen, weet je. Volgende keer...
1: Dat is geen volgende keer. Maar op zich wel. Misschien kan Max Verstappen sowieso nog wel in andere landen winnen. Dus,
2: sowieso in andere landen wint hij sowieso, maar Nederland helaas.
1: Ja, helaas. Mm-hmm. Maar ik ben helaas geen Formule 1-fan of fanaat. Ben ik gewoon niet. Ben jij dat wel?
2: Niet per se, maar ik heb wel een paar mensen om me heen die het redelijk vaak kijken. Dus dat krijg je het toch wel mee.
1: Oh ja.
2: Maar ja, heel eerlijk. Sorry, ik ga niet anderhalf uur kijken naar hoe auto rondjes rijden.
1: Yeah.
2: Ja, sorry.
1: Maar ja, misschien heb je wel fans die luisteren. Ben jij een fan van, ja, van de Formule 1 Grand Prix? Of überhaupt elke Formule 1? Laat het ons weten op 085-029-4x2. Maar naast de Formule 1... Tegelijkertijd stond ook half Nederland in de, op de Lowlands, mm-hmm, in Biddinghuizen.
2: Ja, zeker, zeker.
1: Het is een, ja, eigenlijk een soort van laatste zomerfestival. Ben je er ooit geweest, Biga?
2: Ik ben zelf nog nooit op Lowlands geweest. Ik zou graag willen gaan. Dit jaar was dus een... ik heb een vriend van mij en die heeft zijn eigen pizzaketen. Of hij is franchise-nemer van de pizzaketen. Okay. Ik ga het niet benoemen, want... hij stond dus daarmee stond hij dus op Lowlands.
1: Oh, wat
2: en
1: vet.
2: En toen ging hij dus pizza's verkopen daar ook.
1: Wat tof!
2: Dus ja, dat is echt... ik vond het echt een tof, heel tof. Dus shout-out ook naar hem. Shout-out naar jou.
1: Je mag zijn naam gewoon noemen, hè?
2: Oh, shout-out naar Shady. S.O. naar Shady.
1: S.O. naar Shady.
2: Hij... hij doet het goed. Hij heeft twee filialen in Noord.
1: Tof. En, Amsterdam-Noord bedoel je?
2: Ja, Amsterdam-Noord.
1: Oké, okay, ja.
2: Amsterdam-Noord. Noord. En, in Amsterdam-Noord. En okay. Hij stond daarmee gewoon op Lowlands. En ik vond het echt crazy. Gewoon. Maar ja, we zitten gewoon in een snapgroep met z'n allen. Dus wij krijgen gewoon snaps van hoe die daar pizza's aan het flippen
1: ja,
2: is. En
1: tof,
2: zo.
1: Tof,
2: dus
1: tof.
2: Ik vind dat heel leuk om te zien. En ja. Ja, we komen uit dezelfde buurt en samen opgegroeid. En dan dit soort dingen. Dus ja. SO.
1: Ja, SO naar hem. Ik sowieso ook een paar bekenden die daar gespeeld hebben. Shama heeft daar gespeeld. Kingdom Sound was er ook. En Kingdom Sound was er ook. En de twee Caribbean Girls waren er ook. AK Sound System hebben we ook gedraaid. En als het goed is, heeft... is ook een DJ in Amsterdam. Hij heeft hele toffe mixen, Surinaamse guy. Hij mixt elektronisch muziek met Surinaams cabina muziek. Het is geen Jero van Dal. Het is... Ik ben het even vergeten. Ik heb gewoon...
2: Was hij...
1: Hij heeft daar ook bij Lowlands afgesloten. Hij heeft mij leren beatmaken. Wat erg dat ik het vergeten ben. Maar ja, dat maakt niet uit.
2: Ja, we komen er
1: zometeen op terug. Ik ben het gewoon even vergeten. Ja, dus dat is wel even leuk. En wat ik al net al zei, The Real Housewives of Beverly Hills was gewoon in Ghana. Mm-hmm. Ze hebben daar gewoon een hele toffe,
2: een
1: Ghanese wedding meegemaakt, ceremonie. Mm-hmm. En ook heel, wat ik ook heel tof vind van Bozoma St. John. En ze heeft echt iedereen gevraagd om ook gewoon echt in een Ghanese kente attire te komen. Om daar, zeg maar de klederdracht te dragen. Mm-hmm. En ze hebben, they respected the culture. Wat ik ook gewoon heel tof vond van de Beverly Hills dames. Dat ze ook gewoon echt in die klederdracht waren gekomen. En ze hebben echt genoten. Die zagen ze echt dansen. En daarnaast waren er ook Afrikaanse sterren. Zoals Tiwa Savage. Nigeriaanse artiest was daar. En ook heel veel. Ken je Love and Hip Hop?
2: Love and Hip Hop, ja. Ik heb er wel eens van gehoord, maar niet.
1: Oké, heb je het niet gezien? Oké, okay, ja. Er waren ook een paar sterren van Love and Hip Hop waren er dus ook. Dat vond ik ook heel tof. Dus je kon wel zien van, oké, Bozoma kent wel de scene in Amerika en ook, zeg maar, in Ghana.
2: Ja, maar iedereen wil naar Ghana komen, toch?
1: Ik vond het echt wel echt heel tof om te zien. Echt props naar haar, hoor.
2: Het is alleen maar leuk, maar het is ook goed voor Ghana, natuurlijk. Want
1: tuurlijk. Ghana is al langer on the map, maar dit was gewoon eventjes een extensie ervan.
2: Nog meer on the map zetten. We kunnen niet genoeg op de map gezet worden. Laten we
1: dat is daarom.
2: Nog niet iedereen kent ons. Laten we gaan naar
1: Ik denk wel veel mensen ons kennen, hoor.
2: Ja,
1: maar
2: geloof mij, hè. Ik zeg je eerlijk, ik kom dagelijks nog redelijk wat mensen tegen. En dan zeggen ze dat uit Ghana komen. En dan zeggen ze, wat? Gewoon oprecht en no joke. En dan denk ik wel echt van, je leeft onder een steen. Maar
1: misschien is dat het, ja. Mm-hmm. Misschien is dat het, ja. Maar ja, over dat gesproken, laten we gewoon weer teruggaan naar de music.
2: Yeah,
1: en dan gaan we zo meteen even door. Want helaas hebben we deze week ook geen Jason Jams en ook geen Maxi's Top 5.
2: Helaas.
1: Maar volgende week hebben we dat gewoon weer. Maar ja, Biga, jij gaat ons gewoon blessen met wat afro-muziek. Dus laat die mensen het gewoon lekker horen. Let's go.
2: Let's get it.

0: This is Afrolashes, hosted by Jordan Chase, Esperanza, Captain Maxi, and Richie.
1: Afrolashes on air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. En ja, big up on the ones and twos.
2: 1-2-1-2.
1: 1-2-1-2, bringing the heat.
2: Me bono 1-2-1-2.
1: Dat was zo dom. Anyways, ja, Biga, ja, lekker gedraaid weer, man. Lekker gedraaid weer.
2: Ik moet even warm draaien.
1: Ja, ik ben aan het warm draaien, want over 2 weken hebben we natuurlijk Parels van de Start.
2: Ook, zeker.
1: Dus dat is samen met jou, hè? Mm-hmm. Ga ik samen met jou. Ik moet even nog kijken hoe we dat gaan doen. Of wat de formatie is, of we back-to-backen, of dat we... Jij en eerst een half uurtje en dan ik een half uurtje. Even nadenken.
2: Kan allebei.
1: Even kijken wat we gaan doen.
2: We hebben anderhalf uur volgens mij. Dus,
1: anderhalf uur?
2: Volgens mij wel.
1: Jezus. Oké.
2: Niet lang.
1: Oké. Anyways. Mm-hmm. Ja, ik wil even praten over... ja, Stacktember en New Wave. De New Wave. Ze hebben een aankondiging gedaan voor volgend jaar, april. Ja. Volgens mij 4 dagen dat ze gaan optreden, of meer zelfs. Mm-hmm. En we hebben natuurlijk, laten we even gaan naar Stacktember. Ik ben ook benieuwd naar mensen. Of jullie Stacktember kennen. Als jullie het kennen, wacht even. Ik ben benieuwd of jullie mee gaan doen hieraan. Laat het ons graag weten op 085-029-4x2. 085-029-4x2. Stacktember, dat is van de Fano Holven. Hij heeft het tot leven geroepen. Ja, kan je monies bewaren? Kan je je monies gewoon even in je zak houden en alleen het noodzakelijke kopen, zoals gewoon eten en drinken. En gewoon boodschappen, maar verder geen patas, geen vakanties boeken. Niks van dat. Gewoon lekker je monies stekken tot aan december of zo, nee, of januari.
2: Een maandje.
1: Oh ja, een maandje. Ja, maar misschien moet je het gewoon eigenlijk gewoon even langer doen, weet je. Zodat je gewoon,
2: Langer is insane.
1: Ja, oké, 2 maanden.
2: Als je 2 maanden volhoudt, ben je soldaat.
1: Ja, ik hoor je. Maar laat het ons graag weten. App ons 085-029-4x2. Mm-hmm. Let's get it.
3: Check out the
0: music. Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes. Here on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 PM. Dit is het Galaxy News. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. In het noordwesten van Italië is een 35-jarige Nederlandse wandelaar verdronken nadat hij in een rivier viel. Dit gebeurde in het Belgdal van Tournai in de gemeente Cogne, vlakbij de Franse grens. Bosarbeiders die in de buurt werkten zagen hem vallen en belden de hulpdiensten. Zijn zus, woonachtig in Milaan, had hem als vermist opgegeven. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig, met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in.
2: Right here!
4: Cause I said so.
2: This is Galaxy Radio.
5: Galaxy Radio.

0: Washies, hosted by Jordan Chase, Esperanza, Captain Maxi, and Richie.
1: Waarom ben je ook zo boos?
2: Mijn meid, dat is een no-go-zone. Zo goed. Nee.
1: Ik ken niet. Je mag doorgaan. Jawel, ik ben ermee begonnen. Ik ken een beetje, maar niet alles.
2: Nee, ik ken de hele tekst aan mijn hoofd.
1: Serieus? Waarom? Ja, tof tune. Ja, we hadden het net even over Stacktember. Trouwens, als je net bent ingetuned, welkom bij Avalosjes on Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. Je spreekt met je host Esperanza, a.k.a. Nyame Complex en Biga on the ones and twos. Mm-hmm. Die je gewoon de lekkere, toffe tracks brengt. We zijn nu aangekomen bij, New Wave en Stacktember. We gaan het heel even hebben over Stacktember, want over 2-3 dagen is het alweer 1 september. Mm-hmm. En ik weet niet of jullie ervan gehoord hebben. Ik denk met de mensen in een Randstad wel, maar de Stacktember, dat is eigenlijk dat je eigenlijk heel maand september
2: een budget hebt
1: waar je dus aan houdt en je geen rare of geen onnodige dingen gaat kopen. Dus eigenlijk boodschappen mag je wel doen, maar geen niet shoppen, geen vakanties. Mm-hmm. En het is tot leven geroepen door Defano Holwijn. Eigenlijk shout-out naar Defano Holwijn dat hij dit tot leven heeft geroepen eigenlijk. Dit heeft hij al een tijdje, echt al heel lang hè. Sinds ik hem, echt al way back is het gaande. Ja, lang.
2: Dus minimaal 5 jaar lang.
1: Ja. Ik denk het zelfs langer, maar goed.
2: Ja, zeker.
1: Dus dat vind ik wel echt heel tof van Defano, dat hij dit gewoon nog steeds in leven houdt. Mm.
2: En het is traditie geworden eigenlijk.
1: Het is echt een traditie geworden, ja. En zeker. Ik zag mijn beste vriendin doet hier ook aan mee. Die is dat op TikTok laatst geplaatst. Mm-hmm. En ik zit er nu ook aan over na te denken om het misschien ook te doen. Maar het ding wat het wel is, kijk, ik op mijn werk, hè. Mm-hmm. Heb ik mijn cheat days op maandag. En maandag...
2: No cheat day for you.

0: maandag.
1: Elke maandag?
0: Bijna elke maandag op mijn werk haal ik patat met kip, man.
1: Dat wordt rijst met pepernoten eten.
0: Dus ik denk niet dat ik... Maar dat telt niet, hè? Maar het is toch ook boodschappen? Ik ga even, ik ga even vragen.
1: Kijk,
0: hoezo mag dat niet dan?
1: En dit is precies wat hij bedoelt met Stacktember. Kijk, dames en heren, het is duidelijk. Je hebt een budget van €50... voor de hele maand. En dat mag je uitgeven aan wat je wilt. Dus dat is voor enjoyment, bioscoop, eten, buitenhuis eten. Laten we dat differentiëren.
0: Dus okay.
1: Wat het verschil is, kijk, je hebt buitenhuis eten en je hebt boodschappen.
0: Ja.
1: Eigenlijk stimuleert hij ook mensen om zelf thuis eten te maken en zelf te koken tijdens deze maand. Dus daarom heb je die €50. Dus eigenlijk mag je met die €50 moet je alles doen. Dus als je rookt, moet je daar je sigaretten mee halen. Als je buiten wilt eten met McDonald's, Burger King, moet je dat ook van die €50.
0: Oké, dus dat is €50 in de hele maand die je mag gebruiken, zeg maar, voor andere dingen behalve boodschappen.
1: Standaard, vaste boodschappen.
0: Ja, dat is standaard, maar dan €50 gewoon voor de leuke dingen, zeg maar.
1: Dat eigenlijk.
0: Oké, dat valt op zich wel mee, hoor.
1: Nou, het is zwaarder dan dat je denkt, want als je bijvoorbeeld een nachtje uitgaat...
0: Dan ga je niet uit.
1: Daarom, dus dan kan je de hele maand of niet uitgaan, of je gaat uit.
0: Of je gaat één keer uit.
1: Dat, maar ja, dan is die €50 alsnog weg. Mag je niks anders doen voor de rest van de maand.
0: Ja, dat is wel zo, ja.
1: Snap je? Dus.
0: Oké, nou ja, ik ben benieuwd aan de luisteraars. Ga jij meedoen met Stacktember? Anders check de Fano Holwijn op zijn Instagram. Mm-hmm. Laat het ons weten op 085-029-4x2. Wieke heeft net de spelregels uitgelegd. Je hebt €50 voor de hele maand dat je eigenlijk aan andere dingen mag uitgeven behalve je vaste lasten en je boodschappen. Mm-hmm. Dus dat is het. Hè? Laat het ons weten. Anders je dat kan, ben je gewoon een strijder.
1: Mm-hmm.
0: Ik moet daar dus natuurlijk over nadenken of ik mijn patat met kip mag halen elke maandag. Ja, dat is wel lastig eigenlijk, man. Maar goed. Anyways, laten we verder gaan naar de New Wave All-Stars. Bieke, je hebt net al een paar tracks gedraaid van New Wave. Maar zij hebben dus, voor de mensen die de New Wave niet kennen, het is eigenlijk ontstaan. Hoe lang? Best wel tien jaar terug of zo?
1: 2015, als ik het goed heb.
0: 2015 mm-hmm. of zoiets.
1: Ja.
0: En het is eigenlijk gewoon, de sterren die er nog steeds zijn in de Nederlandse scene. Dus Frenna, Lil Kleine, Ronnie Flex, SFB. Pokusam,
1: Idali,
0: Jonna Fraser, Idali. Het waren eigenlijk toen nog het waren tieners of twintigers die ze hadden een droom. En ze hebben eigenlijk ook gewoon een popprijs gewonnen met deze album.
1: Edison.
0: De Edison, inderdaad. En ik vind dat het echt wel een... Het is niet eens een subculture meer. Ze hebben echt wel een culture van gemaakt hier in Nederland.
1: Sowieso.
0: En dat is eigenlijk ook wat Galaxy represent, hè? Zeg maar een streaming van afrobeats, pop, rap. Dat was ook echt de root van deze album. Dus New Wave, man. Het generatie van jou, maar ook van mij. Dus het is wel... Ze raken wel meerdere generaties ook.
1: Ja, en dat is zeg maar op het punt dat ze het maakten. Want het is op een schrijverskamp hebben ze dat gemaakt.
0: Ja.
1: En ik kan me nog herinneren dat toen dit uitkwam. Hoe oud was ik toen? Ik was toen 11.
0: Ja.
1: Dus ik ging toen net naar de middelbare school, als ik het goed heb.
0: Mm-hmm.
1: En voor mij, het was, ik had sowieso altijd die gelikte tunes van S&P en zo. Dat soort dingetjes, die had ik al.
0: Ja.
1: Maar toen New Wave uitkwam, was het toch wel van damn. Het was gelijk, zeg maar, tenminste voor mij, was het gelijk van, dit album is echt hard. Gewoon een paar tunes, je luistert het gewoon. En nu nog steeds, zelfs als ik nu nog steeds nieuwe tunes in de club draai, dan zijn mensen, zijn feesten, zeg maar, gebaseerd rond New Wave. Dus alleen maar tunes die rond de periode van New Wave zijn uitgekomen.
0: Dof.
1: Dus New Wave is echt een stempel gedrukt in de Nederlandse
0: scene. In de Nederlandse scene, ja, zeker 100%. Weten. Ja,
1: dus
0: zeker
1: daarom,
0: weten.
1: Shout-out naar iedereen van New Wave, iedereen die eraan heeft meegewerkt.
0: Ja.
1: Shout-out naar Kees de Koning, shout-out naar diegene die hun bij elkaar heeft gebracht. Want
0: ik moet ook zeggen, ook shout-out naar de guy die... Ken je Jong Belegen?
1: Ja.
0: Ik ben zijn naam vergeten, maar hij is
1: Joey
0: eigenlijk...
1: Rosé.
0: Was dat Joey Rosé?
1: Ik weet niet of... Ik weet niet
0: nee, het was geen Joey Rosé. Nee. Ik moet er nog even op komen, want ik ben nu twee namen bijna kwijt. In ieder geval. Maar naar mijn idee was het een beetje daar begonnen. En, maar toen was jij nog heel jong, dus hè.
1: Kijk, als je me wil blowen, hè.
0: Ik blow je niet, maar goed. Ja, dus nee, echt niet. Maar goed, New Wave dus. En ze hebben dus een paar data's hebben ze bekendgemaakt.
1: Mm-hmm.
0: Ze gaan dus op de Ziggo Dome gaan ze dus

0: optreden. Het begint woensdag 21 april en eigenlijk de dag daarna 22 april. De dag daarna weer 23 april, 24 april, 25 april, 26 april en fucking 27 april. Dit zijn gewoon 6 dagen of 7.
1: 27, vanaf 20 tot... even kijken, 20... ja, 7.
0: Ja, 7, ja, 21 gaan ze dus 7 dagen lang gaan ze dus optreden. Mm-hmm. Ik ben benieuwd, gaan ze dus met z'n allen optreden? Of is het gewoon dat ze een beetje apart... ja, het is gewoon een hele week.
1: Volgens mij hadden ze dit jaar ook een aantal concerten gegeven. Dus wat ze volgens mij deden was... Ze doen sowieso die tunes samen. Maar ze hebben allemaal ook wel persoonlijk bangers. Dus die doen ze ook wel, zeg maar. Iedereen doet gewoon een paar bangers. Gewoon solo, zeg maar.
0: Ja.
1: En ze doen het dus... Volgend jaar doen ze dus 7 dagen. Ze hadden eerst volgens mij iets van 3-4 shows gereleased.
0: Mm-hmm.
1: En daarna hadden ze opeens 3 nog erbij gegooid. Dus ze doen het ook op Koningsdag. Mm-hmm. Dan doen ze het ook. En toevallig zei... Ik weet even niet meer wie het was. Het was Maxi of Amart die het zei.
0: Ja.
1: En die zei van... Ja, nu hebben ze wel ruimte. Op Koningsdag hebben ze ruimte gemaakt voor andere artiesten.
0: Ja, ik hoorde het, ja.
1: Optredens kunnen doen.
0: Ja.
1: Dat vond ik ook wel een interessante.
0: Ja.
1: En eigenlijk, ik hoor hem wel. Maar ik zeg eerlijk... Die show is volgens mij in de avond. Dus overdag zouden ze nog steeds overal kunnen zijn.
0: Absoluut. Ja, het begint volgens mij vanaf 8 uur begint het, ja. Mm. Maar ja, op zich... Ik bedoel, je hebt ook alle andere dagen, hè? Dat, de woensdag, weet je wel, dus al die andere dagen,
1: mm-hmm.
0: dat het ook is. En Koningsdag is volgend jaar, valt het ook op een, het is meestal in het weekend, toch? Dus
1: zou niet het... altijd meer.
0: Oh nee, klopt. Nee, het is nu inderdaad op een dinsdag dan, volgend jaar. Dus op zich, maar je hebt ook al die andere dagen dat je ook kan gaan. En dan die laatste dag dan. Ga jij trouwens?
1: Ik moet sowieso 1 dag gaan.
0: Ja.
1: Maar ik heb een mattie van mij. Hij gaat de eerste dag, laatste dag. En hij wil nog ergens in het midden gaan.
0: Oh my god.
1: Hij is helemaal crazy.
0: Hey, volgend jaar is wel tof. Want ik heb ook wel zin in SBMG. Die gaat optreden.
1: Oh ja.
0: Dus daar ga ik ook naartoe 5 december.
1: Ja.
0: Dus, ik ga de tweede optreden. Ik ga 14 december. Dus hadden 2 dagen. Dus die ga ik ook. En dan heb je dit nu. Dus het wordt...
1: We proberen Nederland weer aan te wakkeren.
0: Ja, yeah, I love it. I'm here for it.
1: Heerlijk.
0: I'm here for it. Ja, en trouwens, over Jong Belegen gesproken. Ik weet, ik bedoelde voor Showbangers. Hij is natuurlijk met Jong Belegen gekomen. Dus eigenlijk ook, ja, een dikke shout-out naar hem ook, man. Want ja, hij is hier ook echt meegekomen.
1: Mm-hmm.
0: Met zeg maar al die jongens bij elkaar brengen. Inderdaad, Joey en Rosé ook dus. Ook props naar hem. He saw the vision.
1: Ja, ik zeg je eerlijk, voor Showbangers, hij is sowieso al een stapel die al lang in de game is.
0: Absoluut, ja.
1: Dus sowieso Esso naar hem, maar ook Esso bijvoorbeeld naar Rotjoch bijvoorbeeld.
0: Absoluut.
1: Dat zijn allemaal pilaren in de scene, zeg maar.
0: Zeker weten.
1: Die heel veel hebben gedaan en heel veel hebben betekend voor de Nederlandse muziekscene.
0: Ja.
1: En zulke mensen moeten we gewoon koesteren.
0: Ja, dat zeker weten. Woord. Flowers to them.
1: Zeker.
0: Biga.
1: Mhm.
0: Spin some new wave tracks for me. Laat me alvast een beetje erin komen voor de luisteraars ook als je net bent ingetuned. Welkom bij Avalosjes on Air Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9. Waar je gewoon het beste, nieuwste, oldschool afro tracks hoort. Urban tracks. Maar als je ook een request hebt, laat het ons weten. 085-029-4x2. 085-029-4x2. Biga, let's get it!
1: Let's go!

0: nog steeds Afro Losjes on Air Galaxy Radio. Elke zaterdag van 7 tot 9. En je hoort nu Ronnie Flex op de achtergrond. Let's get it! Oh girl, ik wil jou, wil je ook andersom.
1: Baby, kom. Baby, kom. Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
2: Ik ben Angie Hill.
3: We're so famous.
4: En ik ben Orie Cass.
1: Muziek, sport, guests en veel meer.
2: We in here.
3: That's right. You know how we get down when we get down. And when we get down we turn up.
1: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
4: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
1: This is what your favorite station sounds like.
5: We are Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio. Where the biggest stars come.

0: FM, DAB, online, and on our free radio app.
1: Download it now.
2: Hey, yo. Everybody.
3: Back to more hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music.
4: I'm here.
5: Yes, sir.
3: This is Galaxy Radio.
6: Afrolocious on air. Hosted by Esperanza, Jordan Chase, Captain Maxi, and Bika. Elke zaterdag op Galaxy Radio. The real African vibe.
7: Voor Losjes on Air, Galaxy Radio, elke zaterdag van 7 tot 9. En je spreekt bent met je host Esperanza, a.k.a. Nyame Complex. En Biga on the ones and twos.
8: Yeah.
7: Als je net bent ingetuned, we hadden het net sowieso over New Wave. Ze hebben aangekondigd dat ze 7 optredens gaan houden. Wat echt super dope is. Super dope. In de Ziggo Dome Amsterdam. Het begint vanaf woensdag 21 april. En het eindigt op dinsdag 27 april. We hadden het net er even over. En ik heb een reactie ontvangen van Anouk. En zij zegt, wow, New Wave was echt mijn jeugdsentiment. En mijn favoriete tune wat ik nog af en toe draai is Investeren in die Liefde. Hey, ik snap die, want die is echt wel een toffe tune.
8: Liefdesliedjes, zeg maar.
7: Ja, liefdesliedjes, hè? Liefdesliedjes. En ik krijg net een reactie van Mo uit Amsterdam-Oost. En die zegt, jongen, September komt echt op het juiste moment. Want mijn bankrekening heeft afgelopen weekend op Lowlands gewoon huilend. Gewoon huilend de handdoek in de ring gegooid. Tijd om weer te sparen. Oké, dat is nice. Dus ja, Biga, nu Anouk praat over haar favoriete nummer van New Wave. Heb jij een favoriete nummer? Ik ben wel benieuwd. Van de New Wave album. Je hebt lange sms, famous, hoog, laag, investeren in die liefde. Jij kan chillen met mij.
8: Het is moeilijk om te zeggen voor mij, want heel... Kijk, als ik aan één tune zou moeten denken, zou ik moeten zeggen No Go Zone. Waarom? No Go Zone is die tune waar ik vanaf vroeger al, zeg maar, toen die uitkwam, is de tune waar iedereen op losging en nu nog steeds.
7: No
8: en
7: Go Zone?
8: Ook, ja.
7: Kan je die even snel draaien?
8: Waarom heb je,
7: die
8: je ook? Die net speelde.
7: Oh ja! Ik ken die titels niet. Ik ken die titels niet allemaal. Het zijn best wel veel nummers, hè. Ik tel niet echt al, weet ik veel, hoeveel nummers.
8: Het zijn iets van 12, 13 of zo.
7: Snap je?
8: Ik
7: tel er meer zelfs, joh. Maar goed, oké. No Go Zone is wel een goede, ja.
8: Daarom.
7: No Go Zone, ja. Mm-hmm. Waarom ben je...
8: Oh, het zijn 17...
7: Het zijn veel tracks.
8: Of Nick als ik, één van die twee.
7: Oké.
8: Die ga ik zo meteen spelen, maar...
7: Wacht, even voor de luisteraars, omdat ze even snappen wat... dus No Go Zone is deze.
8: Mm-hmm.
7: En dan had je, wat jij

0: idee. Misschien moet ik zingen of zo.
1: Echt, hè?
0: Ja, ik zeg
1: het. Ik moet zeggen, ja, die tune voor mij denk ik wel... Kijk, Drank en Drugs was wel, zeg maar, die track van mij, weet je wel. Zeg maar, jawel, man. Als je een beetje wil zitten... Ja, maar jammer, ja. Maar ja, goed, ik ging die tijd gewoon veel uit en shit. Dit was gewoon die nummer. En ik vind Jij kan chillen met mij ook echt een tof nummer. Ook. Jij kan chillen met mij.
0: Ook.
1: Jij kan chillen met mij, ja. Dus ja, ik ben ook benieuwd naar de rest van de crew. Van Chase, wat hij wel een tof nummer vindt. En Maxi ook. Mm-hmm. Maar als je nog meer reacties, mensen, laat even weten wat je New Wave favorite tune is. En misschien gaan we hem vaker draaien.
0: Misschien volgende week.
1: Kijk. Maar goed, guys, we zijn bij de laatste half uur gekomen. Dat is het segment waar we gewoon eigenlijk non-stop tracks gaan draaien. Ik ga de Ones and Twos overnemen. Je girl en jou mee complex. Eventjes een beetje oefenen, want af en toe word ik een beetje stijfjes. Dan weet ik het allemaal even niet meer. En ik moet natuurlijk ook draaien 13 september met Biga. The bigger, the better.
0: Yeah, yeah.
1: Dus ik ga jullie oren even blessen met wat tracks. Avalosjes on Air, Galaxy Radio. Welkom bij onze live mix van your girl Inyame Complex. En Biga begint. Biga trapt hem af.
0: Let's go.
1: Let's get it.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Sugar.
5: Wat is er gebeurd?
6: Gina is dé haarstylist van de buurt. Wordt bewonderd om haar talent en om haar relatie met Raoul.
7: Als aannemer, veel stress.
6: De man die door iedereen wordt begeerd.
7: Ik vergeet er soms gewoon rekening mee te houden.
6: Maar achter gesloten deuren steekt de relatie heel anders in elkaar dan dat het voor de buitenwereld lijkt. Raoul wordt steeds gewelddadiger.
8: Waar de fuck was je?
6: Gina wil weg, maar hij laat haar niet zomaar gaan.
9: Wat was je van plan dan?
7: We praten thuis, oké.
6: Om te overleven zal Gina moeten breken met alles wat ze ooit gekend heeft.
10: Heb ik jou niet gewaarschuwd?
6: Sugar, met glansrollen van Delani Lepelblad, Daniel Kolf, Sor en Latifa.
11: Gina, dit was niet jouw schuld.
6: Nu, in de bioscoop.
12: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De Noorse koning Hakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. Het dodental door overstroming op de grens van Nepal en Tibet is gestegen naar ruim 680 met nog duizenden vermisten. Van 320 vermiste toeristen is de verblijfplaats onbekend. 261 zijn teruggevonden, waaronder een Belg en 4 Duitsers. 2 Nederlandse toeristen en een in Nepal wonende Nederlandse vrouw zijn nog vermist. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Elke woensdagavond op Galaxy. Vibes met Marvin Banda en de hele Vibes crew.
5: Ja, maar je kan ook gewoon een dagje gaan.
6: Kom maar binnen, jongens.
7: Kom binnen, mannen.
5: Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel.
4: Wil je niks missen? Luister dan woensdagavond vanaf 9 uur naar Vibes. Hier op Galaxy.
8: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.

0: Yes, yes, yes. Je hoort het al. Zaterdagavond, dat betekent Fidi Geldam at Galaxy Radio. I go by the name of Rockefeller Babe. En ik ben hier met Ivan en Ben Belmiro.
1: Yes, sir.
0: En samen zijn wij Fidi Geldam. Yes, yes, yes. En kijk, dit weekend is een speciaal weekend. Ik ga nog niet zeggen hoe of wat of links en rechts, maar het is een speciaal weekend. Je gaat het vandaag sowieso te horen krijgen, maar voor nu laat ik het nog eventjes in de koelkast. Want ik moet natuurlijk het riddeltje altijd even afgaan. Wij zijn Fidi Geldam, hier te horen elke zaterdagavond van 9 tot 11 bij Galaxy Radio. Wij maken muziek, dat heb je net kunnen horen, te vinden op Spotify. En wat je ook op Spotify kan vinden, is onze playlist Fidi Geldam. Ja, ik zeg het met spatie, omdat het ook met spatie is. Alle nummertjes die je hier bij ons in de show hoort, kan je terugvinden in onze playlist op Spotify. Dus ga het vooral checken. En wat wij ook geven, zijn Fidi Geldam feestjes. Ja, dat zijn Caribische feestjes die wij geven. En er komt iets nieuws aan. Maar daar zijn we nog niet.
1: Spannend.
0: Maar ben ik je wel een beetje aan het kietelen dat je nieuwsgierig wordt? Check onze Instagram, fidigeldam.nl. Daar kan je al onze snippets vinden van hier op de radio. Alles wat we hebben besproken, alle leuke, belangrijke dingen. Onze nummers kan je daar vinden, maar ook al onze video's van onze feestjes. Dus als je even wilt zien wat voor feestjes wij geven, ga het vooral checken. Instagram, fidigeldam.nl. En het kan ook zijn dat jij denkt, Caribisch muziek, is het wel echt Caribisch? Ja, baby, het is echt Caribisch. En ik heb twee nummertjes hier ook klaarstaan om de Fidi Geldam sound goed tot zijn recht te brengen. Het is een bekende en het is een halve bekende, maar wel van een superster. Dus hierbij Charlie Black met Party Animal en Classic Frescobal met Pretty Girl Bounce.

0: sorry, maar hoorden jullie dat laatste stukje van Meryl?
1: Ja, ik was vergeten
2: dat zelfs. Dat was gewoon hard.
0: Ja, ja, was even domme flow. Ik was eventjes stil van, hé, wacht even, Merilla. Maar goed, hè, dat was dus de video damn sound. Vond je dat lekker? Check onze playlist op Spotify, Vidigeldem. En check vooral onze Instagram, Vidigeldem.nl. Maar wat wij ook delen bij Vidigeldem is het Caribisch nieuws.
3: Vidigeldem is bringing you latest unfiltered news from the island. What's happening in the culture? What is all that fuss about? This is a Vidigeldem news update.
0: Boom, boom, boom, boom. Biniman deed niet aan een geleidelijke aanloop. Nee, nee, nee. De zelfverklaarde King of Danza. Sorry, ja, excuses. Die was speciaal voor Ben Bill Hero.
1: Jammer, jammer.
0: You know? Maar goed, hij kondigde een release van zijn nieuwe album Eminence aan met een to the point Instagram bericht. Simpelweg... Out now. En meer ophef had hij eigenlijk niet nodig, want het vuurtje ging in één keer branden. En, het is niet zomaar een album, want er staan supergrote namen op, zoals Rick Ross, T.I. en Ashanti. Wisten jullie van het bestaan van Eminence?
1: Als ja, ik had het toevallig al gezien. Ik heb niks voorbij zien komen.
0: Ik ook niet.
1: Nee, ja, ik wel. Omdat blijkbaar, volgens mij, een van die radioshows hadden toch ook een liedje van hem laten horen met Snoop Dogg,
0: ja,
1: en
0: klopt,
1: zo. Dat
0: ja,
1: is van
0: ja,
1: dat album.
0: Ja, dat zag ik vandaag. Dus, dat ja, zag ik.
1: Dus ik kwam dat volgens mij gewoon bij Release Radar tegen. En toen zag ik dus een nieuwe cover. Toen dacht ik, ja, klik ik door, ik zag album. En toen ging ik een paar liedjes luisteren. Maar toen zag ik al snel, het is best Amerikaans. Veel Amerikaanse featurings heeft hij dat. Dus ja, dus zo kwam ik er eigenlijk
2: achter. Het is geen Caribbean album.
1: Niet echt, het is een beetje te vergelijken wat Sensia ook met één album had gedaan. Dat je een beetje die overstap met Amerika en die collabs en zo. Dus het heeft natuurlijk wel gewoon Caribisch aspecten, maar het is een beetje die crossover of zo. Dat gevoel kreeg ik. Ja.
0: Waarom zou hij dit hebben gedaan? Is het een soort van stille battle of zo? Snap je dat? Want je laat wel wat zien als je zulke grote Amerikaanse artiesten op je nummers hebt staan.
1: En ik denk ook een beetje misschien dat ze nu hebben gezien dat er is niet echt meer visa problemen met Amerika. En je ziet steeds de ene artiest naar de andere artiest. Heeft een grote show ergens, bijvoorbeeld in Barclays Center, wat Masika bijvoorbeeld laatst had. En ik denk dat al die artiesten nu aanvoelen van, hey, ik moet Amerika ook een beetje van me winnen of zo, zodat ik daar ook geboekt word misschien, of tours kan doen.
0: Ja.
1: En dan haal je wel extra het grote geld binnen, zeg maar. Dus ik heb het gevoel dat het is, hoor, maar kan het ook anders zijn.
0: Ja, ja. Nou Ben, voor jou en mij betekent, het is wel spannend.
2: Ja, ik ben wel benieuwd hoe het klinkt.
0: Ja, we hebben nog niks gehoord. Ik ben echt, en het grappige is dat ik dit programma heb gemaakt. Maar ik heb echt de tijd niet gehad om ernaar te luisteren.
2: Het was goed dat we luisteren met frisse oortjes. Snap en dan kunnen we onze mening geven.
0: En ik had nog wel iets wat ik wilde aankaarten. Op die nummers, die Amerikaans gerelateerde nummers, staat... Oh, ik ga het niet goed uitspreken. Kamer. Nee, ik weet zeker dat er autocorrectie is. En dat het daarom... Kamar McGregor. Moet dat de producer zijn? Of is dat een artiest? Kennen jullie die?
2: Geen idee dat is.
1: Nee, ik ook niet.
2: Nooit
1: dat heb ik niet opgezocht.
0: Nou, want die staat dus precies bij die twee nummers. Dus ik
2: zou kunnen dat hij een soort DJ Khaled-achtig is, zeg maar.
0: Ja,
2: zo,
0: toch? Dat dacht ik dus ook. Maar ik ken hem niet. Maar goed, jullie kennen hem dus ook niet. Nou, ik stel dan voor dat we naar die twee nummers gaan luisteren. Hoeveel nummers zaten er in dat album? Iets van 12 of zo,
1: ja,
0: toch?
1: Ja, zoiets tussen 10 en 15, dacht ik.
0: Ja, nou, wij hebben hier dus twee geselecteerd. Natuurlijk met de Amerikaanse grote artiesten erop. Want we zijn allemaal super nieuwsgierig naar hoe dat gaat klinken. Laten we er vooral naar luisteren en onze mening delen. Dus hierbij Biniman met Make Out featuring T.I. Ashanti en McGregor, I guess. En Biniman Hot Tip met Rick Ross, Torimi en McGregor, I guess.
4: Stick it out.

0: Oké, onze meningen.
1: Asal vibe, tropisch. Die tweede, die vond ik ja. Ja, wat minder, toch meer dat meer Amerikaans is. Ja.
0: Ivan?
2: Ja, ik. Ja, die eerste vond ik ook echt nice. En die tweede is ja totaal niet echt mijn ding. Maar ja, dat is een beetje dus van wat. Ik had niet alle liedjes gehoord, maar een paar van ze wel. En dat is een beetje hoe het album wel gaat. Een beetje Amerikaans en af en toe wel die dancehall vibe. Dus ja. Maar ja.
0: Ja, ik moet zeggen, van de twee nummers denk ik Sharad naar Ashanti. Dat is mijn conclusie.
1: Maar ja, ja. Ashanti kwam super door.
0: Ja. Ja, en bij, ja, weet je, ik vind T.I. kwam als verwachts eigenlijk. Want hij kwam super Amerikaans en een beetje hip-hop-achtig, maar dan wel love song-achtig. You know? Ja, ik weet niet. Het was niet slecht, maar ik vond het wel echt matig voor een dansalnummer.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar als ik het moet zien als een soort van Amerikaanse nummer met een. Met dansal invloeden erin, denk ik, nou, ja, dan vind ik het wel een goed nummer.
1: Ja, dus, ja zeker.
0: En die tweede vond ik echt niks. Maar, en het duurde ook heel lang. Maar even kijken, een cijfer.
1: Poeh.
0: Ja, vind ik ook moeilijk. Kijk, die tweede krijgt
2: eerste,
0: van mij echt een 3.
2: Eerste 7, denk ik.
1: Ja, ja,
0: ja vind ik ook een 7. Ja.
2: Ja, die laatste tweede, is
1: 4, 5.
2: Ja, zoiets.
0: Ja?
2: 4,5.
0: Ja.
1: 4,9.
0: Ik denk. Vervelend. Ik denk wel dat het een goed nummer zou kunnen zijn voor in een film of zo.
1: Ja.
0: Bij een zielig stukje. Of als die stukje van je hebt iets overwonnen of zo. Weet je, dat die.
2: Klopt.
0: Ja, zo zou die wel klinken.
1: Met nieuwe step-up of zo. De dansfilm.
0: Ja,
1: ja zoiets.
0: Ja. Ja, ja, precies. Maar we gaan door. Want. Ook weer Shenseea is weer in het nieuws. En natuurlijk, wat ik vorige keer ook al zei, met een teaser. Het is een teaser wat ze op social media heeft geuit. Ze heeft dus een. Ik neem aan dat het een samenwerking is geweest met Spotify. Want ze heeft een cover gedaan. Een carnaval cover. Van Diana King, Shy Guy. Ja, en ik had dus eerst een fragmentje klaarstaan. Maar blijkt dat het nummer al op Spotify zelf is. En toen dacht ik, 1 plus 1 is 2. Want Spotify, samenwerking, you know, cover, carnaval. Like, tuurlijk is het gelijk op Spotify. En er zijn ook beelden bij. Nou, die beelden kan ik dus niet laten zien, hè, radio, Maar het nummer heb ik wel al klaarstaan. En ook bij dit nummer denk ik, weet je wat, het is een cover van een welbekende superhit. En ik denk, daar kunnen we ook even onze meningen over uiten. En ik denk misschien ook wel een soort van leuk weetje. Misschien ben je het vergeten, misschien wist je het helemaal niet. Maar heel veel mensen denken dat Shy Guy eigenlijk gewoon een Amerikaans popnummer is. Maar dat is niet zo.
1: Dacht ik vroeger ook.
0: Ja, dacht ik ook. Ja, zie je. Nou, heel veel mensen dachten dat dus. Maar dat is helemaal niet zo. It belongs to the Caribbean. Yes, yes, yes. Want het is gewoon een Caribisch nummer. Ja. En ik zeg je eerlijk, dat is ook weer zoiets zoals Shaggy Angel en It Wasn't Me.
1: Ja.
0: Heel veel mensen dachten ook dat dat niet Caribisch was, maar gewoon pop-Amerikaans. En het laat toch wel zien hoe ver Caribisch muziek kan gaan.
1: Ja, zeker.
0: Het kan
1: ja.
0: echt wel op de wereldwijde markt komen.
1: Wordt ook heel vaak gesampled en al. Dus,
0: ja. Nou, zijn jullie benieuwd hoe Shenseea doet?
1: Zo, echt benieuwd.
0: Of hebben jullie dagcheck?
2: Nee.
1: Een stukje.
2: Ik heb het helemaal niet gehoord.
1: Maar ik hoor alleen a cappella, dus ik heb niet alles eromheen gehoord.
0: Hoe heb je het a cappella gehoord?
1: Dat, zeg maar, dat filmpje op Instagram.
0: Oh, die teaser?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Ja. Want die had ik dus als eerst.
1: Ja.
0: En toen ik het allemaal aan het voorbereiden was, toen keek ik.
1: Is het net uit was.
0: Toen zag ik opeens visuals. Toen dacht ik, wat is dit?
1: Ja.
0: Ik klik erop, ik zie Shy Guy cover. Ik denk, what? Oké, maar goed. Al met al, we gaan er nu even lekker naar luisteren. En daarbij heb ik nog een extra nummertje van Shenseea. Samen featuring Masika. En dit kan hier in Nederland niet zo'n groot nummer zijn. Dat is mogelijk. Maar ik kan wel alvast vooropstellen dat dit echt een super hit is. Dus hierbij de cover van Diana King, Shenseea, Shy Guy. En Shenseea met Hit and Run.

0: Hit and Run, Yes and Shensia heeft de Shy Guy gecoverd. Wat vinden we ervan?
1: Heel goed.
2: Ja man, heel nice.
0: Echt goed, echt hè? Goed. Ja, echt goed. Echt goed. Ik hoorde bijna geen verschil met Diana King. En
2: het klinkt ook moderner.
0: Ja.
2: Ja, precies.
0: Ja. Ik vond het echt heel nice. En het heeft me zelfs nieuwsgierig gemaakt naar de beelden.
2: Ja, klopt.
0: Dus nu heb ik in mijn hoofd van, oké, zorg dat je niet vergeet dat je die beelden eventjes ervan wilt zien. Want Shensia is natuurlijk ook gewoon een hele mooie vrouw. En dan met dit nummer denk ik dat het echt een leuke video gaat zijn. Dus ik ben benieuwd.
2: Ik ben ook benieuwd hoe het live gaat klinken. Als ze dit met live band zal doen of zo.
0: Dit, op die cover. Ja, ja. Dat is niet live. En ja. Goedemorgen. Ja, ik hoor dat. Ja, want Ivan zei net off the radio. Zei hij van Shensia zou dit bij Tiny Desk moeten doen. En toen ik dat hoorde dacht ik gelijk. Ja, zij zou überhaupt gewoon een Tiny Desk moeten doen. Want ja. She can actually sing.
2: Ja, dat zou echt gaan.
1: Ze heeft heel veel goede hits.
0: Mm-hmm.
1: Ze zou het echt goed genoeg vullen. Ja,
0: echt genoeg. Ja, zeker weten. Ja, zou echt leuk zijn. Stel je voor je kon erbij zijn. Crazy, right?
1: Zou haar lachen heel de tijd worden.
0: Ja! Nee, ik zou niet lachen. Ik zou meezingen. Zomaar doen jullie zo. Maar goed, ik ben hier nog bij het derde nieuwtje. En we gaan nu weer naar Nederlands water. Want Dutch King Adanza Caliboy komt ook in het nieuws. Hij heeft een aangrijpende post gemaakt over het gevecht waar hij de afgelopen 4 jaar mee moest dealen. Hij had een nieuwe nier nodig en heeft een lange tijd in onzekerheid moeten leven. Uiteindelijk mocht het baten en heeft hij een nieuwe nier gehad. Hij noemt het zijn rebirth. Yes. En heeft een story part 1 gepost op zijn Instagram. Daarin doet hij zijn verhaal. Wat er precies is gebeurd en ook hoe het voor hem voelde. Wat hij meemaakte, wat er in zijn hoofd omging in die tijd. En hij heeft een nieuw nummer gemaakt of uitgebracht met producer Mikado. En het heet Run to Ya Mama. Dat is een zware benaming. Dus het zijn 2 nieuwtjes in 1, want het gaat over dezelfde artiest. Laten we eerst praten over zijn Instagram post. Hebben jullie die voorbij zien komen?
1: Ja, ik zeg het ja.
0: Wat vond je ervan?
1: Jawel.
0: Ja, was wel aangrijpend,
1: ja,
0: toch?
1: Luchtig op te lezen, ja.
0: Ja, vond ik ook. Ja, ik vond het ook. Maar ik denk dat ik had wel verwacht dat het beeld zou bewegen. Maar was het nou een foto?
1: Gewoon een foto, ja.
0: Ja, toch? Je moet beseffen, ik kijk zeker 20 seconden daarna van... zit hij nou constant in dezelfde positie? Of is het een foto? Maar goed, het had mijn aandacht wel getrokken. Omdat ik dacht, hoe mooi is het dat een artiest zich kwetsbaar durft open te stellen.
1: Vooral bij iemand als Caliboy ook. Ja,
0: op social media. En ik denk dat er genoeg andere mensen in Nederland zijn die ook misschien dealen met bepaalde ziektes.
1: Ja.
0: En weet je, kijk, zoiets overkomt je. Je weet niet wat je ermee moet doen. Je hebt geen handleiding ervoor. En je weet al je emoties en alles wat je meemaakt. Ja, ik denk dat het... dat het wel lastig kan zijn om over zulke topics te praten. En als artiest zijnde, als je dat doet... Ja, ik denk dat het echt wel een mooi voorbeeld kan zijn... voor een ander die misschien iets soortgelijks meemaakt. Het kan toch wel een soort van, hoe zeg je dat? Kracht.
1: Ja, toch?
0: Ja. En ook dat soort van waanbeeld van alles moet perfect zijn... Dat nu ook eventjes doorbroken wordt met... nee, dit is realiteit, dit is het echte leven... en zulke dingen kunnen je gewoon overkomen. Ja, dat vind ik ook wel nice. En ik hoop ook, want volgens mij is het de Nierstichting... die we altijd op televisie zien? Is dat de Nierstichting? Daar werk ik even niet uit mijn hoofd. Er is altijd een reclame die ik altijd voorbij zie komen. Maar goed, wat ik dus wilde zeggen is... Ik zou het ook wel heel nice vinden om Caliboy een keer in zo'n reclame te zien. Ik weet niet of hij dat zou willen. Misschien denkt hij van ik wil gewoon mijn verhaal doen op Instagram en that's it. Dat kan. Maar ik zou het wel verfrissend vinden om, weet je...
1: Bereik je ook een ander publiek, zeg maar.
0: Ja. Dus ik denk, Caliboy kan echt wel een ambassadeur van iets, van een stichting worden. Ja, want ik denk ook wel dat... er echt wel mensen zijn met eenzelfde, met een soortgelijk profiel als Caliboy, die dan naar Caliboy kijken en denken, wow, ik ben echt niet alleen. Snap je? En het is hem gelukt. Ja. Hij is beter, hij voelt zich goed. Hij is beter geboren. Daar is hij nu ingekomen. Dus het geeft je ook wel hoop of zo. Snap je?
1: Ja, nee,
0: toch?
1: Klopt, ja.
0: Dus ik vond het echt heel mooi. Ik vond het heel kwetsbaar. En ik kan het alleen maar waarderen dat Caliboy zich zo open heeft durven te stellen. En ik ben heel benieuwd hoeveel parts er zijn. Maar ik hoop wel dat de volgende met een beetje visualisatie of zo is. Nou, geef me een beetje beeld. Op zijn minst een beetje beeld. Of zet een leuke foto van zijn gezicht. Dus kijk ik niet naar zijn capuchon. Maar goed, voor de eerste vind ik hem krachtig.
1: Ja, ik ook een goede statement.
0: Ja, zeker. Ja, want het triggerde mij op positieve wijze. Dat ik dacht, oh, oké, nou, wanneer komt de volgende? En toen keek ik. En toen zag ik dat hij het pas 4 dagen geleden had gepost.
1: En toen dacht ik.
0: Ja, dus hij kan het nog wel even rekken om pas volgende week of zo, of die week erna pas part 2 te zetten. Maar ik ben echt heel benieuwd. Ik denk dat het leerzaam is. Ik denk dat het kwetsbaar is. Ik denk dat het mooi is. Maar ik denk ook dat het heel zielig is. Nog iets toe te voegen daaraan?
1: Nee, ik snap dat wel aan.
0: Toch? Ja. Dus dit is dan ook weer zo'n bericht to be continued. Want ik denk, dit moeten we blijven benoemen in de studio. Hè? Elke keer als hij dan weer met een part 2 komt of wat dan ook. Dan kunnen we het hier in de studio gaan delen. En ik denk misschien de volgende keer is het wel interessant om een fragmentje te laten horen. Zodat de persoon die lekker naar ons aan het luisteren is, ook kan luisteren naar wat Caliboy heeft gepost.
1: Misschien kunnen we een keertje uitnodigen.
0: Om erover te praten, hè? Ja. Maar dan moeten we eerst wel kijken in hoeverre Caliboy daarvoor open staat.
1: Zorg er wel voor.
0: Wie jij?
1: Ja, komt goed.
0: Oké, Ben Bambiro, zet je handtekening erop.
1: Kom nu naar hier, Caliboy.
0: Ik ga stuk. Nee, maar goed. Ja, to be continued. En nu over naar het andere nieuws van Caliboy. Want hij heeft dus met producer Martinique. Ja, toch? Mikado's van Martinique. Ja. Met een, ik wilde zeggen, met een Martiniquese.
2: Met een producer uit Martinique.
0: Ja, maar hoe zeg je het dan? Wat, bijvoorbeeld met een Surinaamse artiest. Hoe zeg je dat in, met Martinique?
1: Niet. Martiniquees.
0: Martiniquees? Ik weet het ook niet.
2: Nee, gaan we opzoeken. Ik weet het ook niet. Moet je het omvoegen toch.
0: Oké, hier komen we nog op terug. Maar dat nummertje hebben we hier al in de studio klaarstaan. Dus ik denk ook met de naam Run To Your Mama. Denk ik, dit is sowieso een fire boom, boom, boom tune. Kan gewoon niet anders. Dus laten we er vooral naar luisteren. Dus hierbij, Caliboy met Run The Place en Caliboy met Run To Your Mama.
3: Hey, no, you know.
4: No, please.

This is Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.

Ik heb nog een laatste nieuwtje klaar liggen. Ik kan alvast wat verklappen ervan. Maar we gaan nog even verder luisteren naar muziek. En om het te verklappen gaan we naar twee nummers luisteren van Gaza Slim, a.k.a. Vanessa Bling.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
0: When you wake up, before brushing your teeth, worrying about your drip, and grabbing the breakfast your mother made for you, turn on the Morning Marathon with Richie and Tony. And then you can go to school.
4: Let Galaxy make your morning rhythm with the Morning Marathon. Weekdays from 6.
5: Vanaf donderdag 3 september. Elke week op Galaxy.
6: Ik ben Angie Hill.
7: Persoon Bangers.
8: En ik ben Aurier Cass.
0: Muziek, sport, guests en veel meer.
6: We in here.
7: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
4: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
8: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
9: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windparken op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABB en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. De Noorse koning Hakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. Het Caribische eiland Saba bereidt zich voor op de tropische storm Dolly, die tussen zaterdag en maandag voor zware neerslag, onweer en gevaarlijke zeecondities kan zorgen. De ontziltingsinstallaties voor drinkwater worden stilgelegd om stormschade te voorkomen. Daarom moeten de ruim 2000 inwoners water besparen. Het eilandbestuur waarschuwt ook voor mogelijke aardverschuivingen. Sinds vrijdag is het niet mogelijk om in te loggen bij het CIB vanwege een interne technische fout. Hierdoor werden verkeersovertredingen en strafzaken tijdelijk aan verkeerde personen gekoppeld. Enkele mensen zagen daardoor verkeerde informatie. Het CIB meldde een datalek bij de autoriteit persoonsgegevens en sloot het digitale loket. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Here on Galaxy Radio. Galaxy Radio.

0: warm. En het maakt ons warm voor iets dat eigenlijk nog steeds in de koelkast zit. We komen erbij. Hou vol, hou vol. We zijn nog niet zo ver. Want ik heb nog een laatste nieuwtje hier. En die moet ik wel delen. Want dat is power to the females. Dus hierbij. Als laatst komt Vanessa Bling weer in het nieuws voor de derde week achter elkaar. Ja, maar haar nieuws blijft en... En voor de ladies, soortgelijk als ons dus. Viri Geldem, of course. Zij gaat namelijk haar bedrijf verder uitbreiden. Dit gaat zij doen door studio's te bouwen waar vrouwelijke opkomende artiesten gratis, ik herhaal, gratis mogen opnemen. Zo wil zij eerlijke kansen bieden aan vrouwelijke opkomende artiesten. And we are here for it. Of
1: dat
0: niet?
1: Dat is wel mooi, ja, dat ze dat gaat doen.
0: Ja.
1: Ja, gratis.
0: Toch?
1: Ja.
0: Gratis, hè? Gratis. Ik wil bijna langs gaan. Maar ik vraag me af waar het is. Ik kon niet vinden waar het was. Of het, want
2: waar verblijft zij? In Amerika?
0: Ja, dat weet ik dus niet. Ik weet niet waar zij woont.
1: Ik weet niet, geen idee eigenlijk.
2: Maar het lijkt me wel gewoon een mooie opportunity voor mensen die zeg maar net die laatste struikelblok hebben om zeg maar, te investeren. Ze hebben daar het geld niet voor en dan heb je nu gewoon de kans om... een free studio sessie te...
0: Ja, want jij kan als geen ander... beamen dat een studio hebben geld kost.
2: Ja, yep, maandelijks.
0: Ik ga stuk. Ja, precies. Want ja, dit is een beetje los van de ruimte die je elke maand moet betalen. Moet je ook altijd apparatuur. Kijk, ook al is het één keer dat je het haalt.
2: Ja.
0: Het is niet 10 euro op de markt of zo.
2: Ja, kijk, sowieso als artiest die zeg maar, niet zijn eigen studio heeft, moet je dan de studio moet je huren. Je moet een engineer huren als je niet zelf kan opnemen. Mm. En dergelijke. Dus het is wel een kostenplaatje.
1: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Want ik vraag even een altijd super random vraag. Maar als je in zo'n grote studio zit, toch? Met dat bij de microfoon waar je opneemt, dat helemaal afgezonderd is. Dus je zit echt in een soort van hok, toch?
2: Ja.
0: Als jij alleen bent, kun je tapen? Nee, toch? Hoe doe je dat? Je kan toch niet heen en weer lopen? Of kan dat wel?
2: Ja, je kan zeg maar
0: een lange aanloop
2: maken en dan loop je gewoon naar de... hoe zeg je dat? Naar de microfoon. Of wat je ook kan doen, bij sommige studios heb je daar zeg maar ook een laptop wat je ook kan beheren. Zeg maar.
0: Het
2: hangt er vanaf welke studio je dan bent.
0: Maar de mogelijkheden zijn er.
2: Dat zeker, ja.
0: Maar goed, als je de hele tijd heen en weer moet lopen, heb je echt een zware avond hoor.
2: Maar zo ver is het niet.
0: Ja, maar kijk, dat is het niet. Maar als artiest zijnde, je wilt het een paar keer opnieuw doen, je hebt nog ad-libs en...
2: Ja.
0: Weet je hoe vaak dat heen en weer is?
2: Dat wel, maar als je echt gewoon zeg maar wil investeren in je craft, zou je daar gewoon voor open moeten te staan, vind ik.
1: Ja, ik denk in het begin sowieso, maar op een gegeven moment denk je is het wel fijner als je natuurlijk een engineer hebt of producer.
2: Fijner om een engineer te hebben, ja, dat zeker.
0: Ja, en daarom dit van Vanessa Bling is echt fantastisch.
2: Ja, zeker.
0: Ik vraag me wel af, en het is misschien echt een onbeschofte vraag, maar ik vraag me wel af hoe ze dat mogelijk maakt. Want deze afgelopen 3 weken dat wij over haar hebben gesproken, zeiden we elke keer, pakken, hoe dat, you know?
1: Klopt, ja.
0: Want het is geen Shensia.
1: Nee,
0: het is geen Spice.
1: Nee, maar ja.
0: Maar ze is ook niet een underdog,
2: als zij zeg maar een eigen studio tot de beschikking heeft, die zij gewoon zeg maar maandelijks betaalt, kan je makkelijk zoiets...
0: Meervoud, hè, studio's.
2: Zijn meerdere studio's.
1: Mm-hmm. Ja, misschien heeft ze wel een pand waar er een x aantal studio's in zitten. En misschien is dat pand ook gewoon van haar, bijvoorbeeld.
0: Mm, yeah.
2: Yeah.
1: En heeft ze ooit studio's laten bouwen of zo? Ja, dan kan je het wel doen, ja.
0: Ja, dat is wel tof,
1: zij,
0: hoor.
1: Want als zij echt een fortuin voor die studio's moet betalen, lijkt het me niet dat ze dat gratis gaat doen.
0: Mm.
1: Ja.
0: Als ze slim is, creëert ze gewoon een record label. Dan signed ze al die vrouwen.
1: Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja, dat kan ze ook kunnen doen.
0: Ja, toch? Ja. Wie weet, heb jij wel een pareltje daar die alleen een studio nodig heeft? En
2: misschien
0: dan,
2: is dat wel de insteek. Ja. We never know.
0: Ik moet gaan. Want bijvoorbeeld, Thames. Ik weet niet of jullie haar interviews wel eens hebben gecheckt. Maar zij heeft in haar interview verteld dat zij begon in haar woonkamer. Ze had gewoon een microfoon gehaald op haar laptop. Ja. En dan ging ze gewoon een beetje friemelen eraan kijken of ze de weg kon vinden. Ja. En zo is ze begonnen met muziek maken.
2: Dat doe je wel vaak hoor. Dat mensen gewoon in een kamer opnemen of in de keuken zelfs.
0: Mm.
2: Dat is gewoon de mogelijkheden die je tot dat moment tot je hebt, die gebruik je dan.
0: Dat is ook weer echt wel motiverend. Want ik denk dat heel veel mensen echt wel denken dat het hele plaatje moet kloppen als je wilt tapen. Nee. Je moet naar de studio, moet de engineer zijn, er moet een goede beat zijn. En, snap je?
2: In principe,
0: alles moet kloppen.
2: In principe zou je het ook gewoon thuis kunnen doen.
0: Ja.
2: Ja, gewoon met een, ja, een mic, een geluidskaart. Je gebruikt misschien als, hoe noem je dat? Zodat het geluid er niet doorheen gaat, gebruik je een bed of een matras. Gebruik je.
0: Ja. Ja. En, nou, Ben, Belmiro en ik gaan dit weekend op speciale wijze muziek tapen. Maar voordat ik ga uitleggen wat wij precies gaan doen, is het tijd voor een nummertje. En dit nummer is vrijwel onbekend. Ben Belmiro had hem gedeeld met ons, maar ik vind het echt een banger. Dus hierbij DJ, ja, is het Arise? DJ Arise? Arise? DJ Arise en T-Mad met Yes I Do.

0: Yes, I do. Yes, I do, Noël. Nou, wat doen we? Ik hoop dat ze luistert. Maar goed, we gaan... Is dit een banger?
1: Ja.
0: Kort maar krachtig.
1: Harde pokoe, ja.
0: Opeens was hij voorbij. Ja, ik vind het echt een leuk nummer. Ik vind het echt leuk. En ik vind die Yes I Do. Lekker makkelijk. Ja, ga ik echt goed op. Dus, with that being said, is het tijd voor de topic van de dag.
1: Tromgeroffel.
0: Yes, en alles waar ik over sprak, waarvan ik zei, we komen daar nog bij. We zijn aangekomen op het punt. Het is zover. Want de topic van de dag is natuurlijk Notting Hill Carnaval. Ja, want dat is dit weekend. Zondag en maandag. Eigenlijk maandag is al geen weekend meer. Maar goed,
1: voor ons wel.
0: Dat is waar. En vanavond is dus ons eigen feest. Ik kon het ook niet zeggen, want we moesten eerst bij de topic van de dag komen. Maar vanavond hebben wij in Duo Londen onze eigen Fidi Geldum editie. UK, we zijn er om lawaai te maken.
1: Yes,
0: dus
1: yes,
0: luister je toevallig naar ons en je bent in UK, voor Notting Hill in Londen, Duo Londen, baby.
1: Pull
0: go
1: up,
0: check it out. Wij gaan er ook zo meteen naartoe, dus jij moet ook lekker mee. Maar goed, dan gaan we door. Want Notting Hill Carnaval, zondag en maandag. Vanavond is het moment dat we er uitgebreid over gaan praten. Want ik heb heel veel vragen klaarstaan. En we gaan ze gewoon allemaal lekker langs. Want ik ben heel benieuwd. Nu kunnen we echt wat uitgebreider gaan praten over al die dingen die we benoemden al eerder in de show. De afgelopen weken. Want als allereerste bijvoorbeeld, hoe hebben jullie je voorbereid?
1: Niet.
0: Ja. Dat mag je niet zeggen.
1: Grapje.
0: Ik eigenlijk ook niet, maar goed.
1: Ja, het hangt er vanaf in welke zin. Op de parade, op zeg maar het weinig slapen, op muziek, op... Ja.
0: Oké, op het geheel?
1: Op het geheel.
0: In general gewoon?
1: Ik heb me gewoon voorbereid als in... De afgelopen week heb ik gewoon lekker veel Sokka geluisterd. Mm. Om alvast door de stemming te komen.
0: Ja.
1: Een beetje naar natuurlijk de nieuwe... Sokka natuurlijk ook, want meestal gaan ze die van de afgelopen jaar ook wat extra draaien. Zodat je wel mee kan blerren.
0: Ja.
1: Zo heb ik me een beetje voorbereid. Naar de gym natuurlijk, want je gaat wel stappen maken. Heel veel stappen.
0: Ik ben dus echt niet ready. Ik hoor dit, ik denk, wat wacht op jou.
1: Ja, dus cardio wordt het.
0: Oh jeetje. Maar telt het ook dat ik evenveel stappen als jou zet? Is dat dan niet mijn cardio?
1: Nee.
0: Ik denk van, is dat ook niet trainen?
1: Stappen zetten is goed, hè? Dat sowieso.
0: Ja, maar
1: is
0: ik ben te laat, maar ik ga ook lopen bij carnaval, toch? Dus mag ik het niet tellen als sport?
1: Niet als je alcohol erin gooit. balans allemaal.
0: Ik ga stuk. Ja, oké, niet voorbereid. Maar goed, oké. En jij, Ben?
2: Wat jij zei eigenlijk met de Spotify playlist heb ik gemaakt met allemaal...
0: Dus niet gedeeld ook, onbeschofte guys?
1: Ik was gewoon mijn eigen dingen maken of uitzoeken.
2: Ik zal hem vanavond met jullie delen.
1: Te laat.

0: Thanks. Less than 24 hours, hè? Ja, oké.
1: Okay. Nee, gewoon met de Spotify playlist en gewoon veel filmpjes gekeken.
0: Mm.
1: Ja. Ja. En ook van vorig jaar, de afgelopen edities dat ik ben geweest. Gewoon even weer herleefd.
0: Mm. Heb je alles
1: niet gekeken? Alles, niet alles.
0: Ik ga stuk. Nou ja, dan komen we bij mij. Maar goed, je hoort het al. Totaal niet voorbereid. Ik laat het over me heen komen. Ik zeg eigenlijk altijd dat ik ga sporten. Maar goed, ik sport gewoon niet. Ja, ik moet echt gaan sporten. Ik val uit elkaar. Mijn rug doet pijn. Knieën doen pijn. Voeten doen pijn. Ja, ik ga mijn best doen. Maar goed, ze zeggen het al. Ik ga toch wel echt een glaasje erin gooien. Zodat ik...
2: Een glaasje.
1: Fles.
0: Ik herhaal, een glaasje. Er gaat een glaasje in. En ja, daar gaan we het gewoon mee doen. En ik, weet je wat het is? Ik hou me vast aan de Notting Hill vibes. Ik hou me gewoon daaraan vast dat dat de benzine gaat zijn die mijn tank nodig heeft.
1: Ja, ja, maar is dat zeg maar die vibe daar ziet. Als je mensen genieten, dan krijg je energie.
0: Ja, al die trucks, het harde muziek. We zijn met een grote groep van mensen. We komen waarschijnlijk nog mensen tegen.
1: Ja.
0: Ja, ja, dus daar probeer ik me aan vast te houden. En dat geeft mij eigenlijk, weet je, benzine in mijn tank, waardoor ik denk, Daf, jij gaat dit aankunnen. Zelfs hoe je niet sport, ga jij dit aankunnen. Weet je, en ik kan nu alvast zeggen, ik zorg er wel voor dat Ivan en Ben bij mij op veilig thuis komen.
2: Wat? Waar probeert het de weg te vinden?
0: Ik ga stuk. Ik had dit eigenlijk echt niet moeten zeggen, want als ik de persoon ben die getild moet worden, gaan jullie het voor altijd blijven benoemen. Maar goed. Want we gaan door. Want ik had het net al gezegd. Ben Belmiro en ik gaan op speciale wijze muziek opnemen. En dat doen we in onze hotelkamer.
1: Ja.
0: Ja, dat gaan we
1: wat
0: in
1: ik
0: onze...
1: Zei, ja,
0: dat... Ik heb dat nog nooit gedaan. Heb jij dat eerder gedaan?
1: Niet hotel, wel gewoon zeg maar in mijn kamer. Of in een huiskamer. Tijdens een schrijverskamp.
0: Mm, en dan heb je gewoon een soort van starter pack. Dat je meeneemt.
1: Ja, geluidskaart, microfoon. Speakers.
0: Nou, crazy. Ja. Oké, dus ik denk dat het leuk is dat we dat hebben benoemd hier al in de show. Omdat als er een topper uitkomt, een topnummer uitkomt. En het is zover dat we het hier al op de radio gaan draaien. Is dat toch gewoon een leuk verhaal?
1: Ja, zeker.
0: Toch een leuk verhaal om te delen dat wij het tijdens Notting Hill in onze hotelkamer gewoon hebben zitten tapen. Ja. En misschien is het ook wel leuk als we wat beelden maken. Niet te veel, niet te veel. Want waarschijnlijk draag ik gewoon mijn bonnet op en zo. Dus
1: gewoon lekker rauw.
0: En pyjama aan. Maar we gaan wel wat content ook maken. En dat, ook die kan je weer zien op onze Instagram. Vidigelden.nl. So either way, ik blijf het zeggen. Je moet onze Instagram gaan checken. Want daar ga je alles zien. Maar goed. Nog even weer doorgaan naar wat muziek. Waar kijken jullie het meest naar uit?
1: De parade zelf.
2: Ja, gewoon dat je naast die truck loopt en je voelt alleen maar bas.
1: Zij ze je hoor.
0: En een man met een touw die je duwt aan de kant.
1: Ja, dat eigenlijk, ja.
0: Oké, maar ik had wel even een vraagje. Zetten jullie oortjes in?
1: Dat ga ik dit jaar wel doen.
0: Maar dat heb je de voorgaande jaren nooit gedaan?
1: Nee, en ik heb het gemerkt ook, ja.
0: Ik heb het eigenlijk ook nooit gedaan.
2: Ik ook nog nooit gedaan. Ik wil het wel altijd doen, ook als we zeg maar clubboekingen hebben en dergelijke, maar ik vergeet het gewoon altijd. Want ik heb het thuis, maar ik vergeet het gewoon altijd. Dus ik moet het gewoon ergens bewaren dat het altijd bij de hand is.
0: Maar heb je het ook gemerkt dan?
2: Nee, als mijn gehoor is voor mijn gevoel nog prima.
0: Ja?
2: Ja.
1: Voor mij niet. Maar ik moet zeg maar produceren
0: niet,
1: en alles.
0: Ja, ja, mijn oren zijn ook echt niet meer hetzelfde. Ik zeg ook altijd tegen mensen als ik ze niet hoor, zeg ik DJ-oren, praat harder. Want voornamelijk mijn rechteroor, ik denk dat die nu op 75% zit. Dat denk ik.
2: Ja.
0: Dus 25% eraf, doe rustig, hè? Is wel veel.
2: Ja.
0: Oké, misschien 80. 5% meer. Nee, maar ik merk aan mijn rechteroor dat ik wel vaker moet vragen van, hè, wat zeg je?
1: Ja.
0: Maar ik kan wel luisteren.
1: Dus je gaat ze meenemen ook.
0: Wat zeg je? Dan gaat het. Yes, ik heb ze. Dus ik ga gebruik ervan maken. Maar goed, ik ga een glaasje doen. En ik weet niet wat dat glaasje met mij gaat doen. Maar goed, het is tijd voor muziek. En ook dit nummer verdient een aankondiging met een beetje context, want dit is dus een nieuw nummer van D-Ops. En D-Ops is een welbekende artiest bij Galaxy Radio en ook bij ons Vidigeldem. Wij supporten D-Ops in his journey. Hij maakt Batisanka muziek en dat is het muziek dat we bij Vidigeldem representen en juist willen horen. Het is boe, boe, boe, boe, ruggenbreken muziek en daar houden we van. Ik wilde wat in het papiament zeggen, maar ik weet niet of ik het goed ga uitspreken. Dus ik ga het laten. Ik ga het in mijn broekzak zetten, ja? Maar goed, hierbij. D-Ops met Cholo Pleche.

0: blijf het zeggen. Ik blijf het zeggen. Shout-out naar Freezy, FS Green en Terra Cora voor dit nummer.
1: Ik ben er van de zomer hoor, vind ik
0: toch?
1: Deze.
0: Ja. Gevaarlijk. Maar goed, we hadden het over de topic van de dag. En dat is Notting Hill. Yes, we zijn enthousiast, we zijn blij. Want het is eindelijk zover. We hebben zoveel weken hierover gesproken. En we zijn eindelijk aangekomen bij dat bombeklad weekend. Maar goed, we spraken net over waar kijk je het meest naar uit.
2: Mm-hmm.
0: Laten we over het weer praten.
1: I don't care.
2: Ik ben wel bezig hoor.
1: Ja, nee.
0: Ja, want... misschien moet ik een beetje context geven. Kijk, het weer staat nu op 20, 21 graden met 70 of 65% kans op regen.
1: Ja, 50%.
0: Oké, nou, dus het is 50-50, dus je weet maar nooit. Maar ik zag dus verschillende TikToks voorbij komen van mensen die zeiden: elk jaar zijn jullie aan het zeuren over dat het te heet is. Want normaliter tijdens Notting Hill is het wel eens gewoon 35 graden en zo.
1: Ja.
0: Dus iedereen is gewoon tropisch weer gewend. Niet warm weer, tropisch weer gewend. 30 plus graden gewend. En nu is het dus 20 graden. Met 50% kans op regen. Dus de ene persoon op TikTok zegt dus van... jullie klagen altijd dat het te heet is, te heet is. En nu hebben de Caribbean Gods jullie gehoord. En nu hebben we 20 graden met een kans op regen. De andere mensen, de andere kant, zegt... oh, thank God, het gaat regenen. Want dat filtert de culture vultures.
1: Ja. Yeah.
0: Want ze zeggen dus, wat ze daarmee bedoelen is dus, heel veel mensen, allegedly hè, heel veel mensen gaan naar Notting Hill zonder hun huiswerk gedaan te hebben, zonder enig affiniteit te hebben met Caribisch muziek, maar gaan gewoon eigenlijk daar voor andere redenen. En nu dat het waarschijnlijk gaat regenen, worden de bezoekers gefilterd. Want de mensen die eigenlijk komen voor andere redenen hebben niet evenveel zin om door de regen... hoeveel? 10 kilometer? Hoeveel kilometer loop je of zo? Te lopen. Maar de echte Caribbean liefhebbers die echt affiniteit hebben met de culture en de sound... voor die maakt het niks uit. Want die denken, ja, we komen voor de vibes daar, we komen voor de muziek daar, we komen om wat te vieren. De vrijheid.
2: Yes.
0: Dus, met wie zijn jullie het eens? Of zijn jullie het met allebei eens? Of zien jullie het helemaal anders?
2: Ik ben het eens met de laatste.
1: Ja, same.
0: Dat gefilterd?
2: Ja.
0: Want is het jullie opgevallen? De keren dat jullie gingen, dat er echt culture vultures zijn?
2: We hebben ook één keer meegemaakt, volgens mij. 2018. Toen regende het ook. Had je gewoon mensen met poncho's en zo. En toen was het inderdaad minder druk.
0: Ja, ik was het toen ook.
2: Het
1: was wel echt gezellig.
2: En het was nog steeds gezellig. Iedereen die er dus wel echt was, was nog steeds op gewoon dezelfde gezelligheid als altijd, maar gewoon minder druk.
0: Ja.
2: Kijk, het blijft natuurlijk gewoon jammer. Je wil liefst geen regen en een zonnetje is altijd fijn. Als je kijkt naar outfits en zo. Maar... ja, het hebben wel gelijk. Je filtert wel gewoon de mensen, denk ik. Want ik denk dat het een beetje zo is als je gewoon in Londen woont. Je weet dat dit elk jaar is. Ook al heb je niet echt affiniteit met de muziek of met de mensen.
0: Gewoon.
2: Je gaat gewoon. Dus zo in je stad, je weet het is een groot evenement.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dus je gaat gewoon. Maar nu ga je, als je ziet dat het regent, ga je denken, nou, deze sla ik wel over. Dus je kijkt wel alleen echt de liefhebbers dan.
0: Ja. Ja.
2: Dus dat is wel een goed punt.
0: Maar goed, de mensen van Nederland en België en Duitsland, die weet ik veel wat.
2: Maar
0: die gaan sowieso.
2: Ja, klopt. Die gaan
1: betalen.
0: Snap je? Ik heb een treinkaart of een vliegticket betaald, mijn hotel. Ja. Ik ga.
2: Maar ik heb het gevoel dat je dan ook minder culture vultures hebt. Want omdat je zeg maar, je reist al ver en zo. En ik denk dat de echte, tenminste als we spreken voor Nederland, is de echte Notting Hill hype een beetje voorbij. Er was een paar jaar terug dat echt iedereen van Nederland ging erheen. En ik denk dat die hype nu wel een beetje voorbij is. Dus ik denk dat je alsnog hebt dat de mensen van Nederland, die gaan ook echt liefhebbers zijn en niet gaan omdat ze hebben gehoord het is leuk of zo.
0: Ja. En ik denk ook dat het verschil tussen ons, dus echt mensen die affiniteit hebben met carnaval en dat soort, en Caribisch muziek en de culture, en met die culture vultures, het verschil ook echt is dat het ons niet uitmaakt, omdat wij al evenementen hebben met verf. Dat je verf op elkaar gooit. Of, snap je? Dus,
1: al die dingen,
0: Ja, we hebben al eerder zulke evenementen meegemaakt. Dus ja, als het dan gaat regenen, ja. Het maakt ons niet uit als je uiteindelijk toch maar gewoon met de spijkerbroek en de t-shirtje er naartoe moet gaan.
1: Gewoon lekker regendansjes doen.
0: Ja, toch? Ja. Ik hoop alleen niet dat te veel regen in mijn cup gaat of iets. Dan zou ik in mijn glaasje. Ja.
1: Blessing from God.
2: het moet gewoon niet stort regenen. Als het gewoon een beetje misert, af en toe, ja, prima. Ja. Toch echt die zo'n tropische regenstorm, ja, dat is wel vervelend.
0: Zouden jullie eruit gaan? Stel je voor, jullie zitten dan precies in die parade en het gaat stormregenen. Zouden jullie eruit gaan?
2: Ik denk wel dat ik een beetje beschutting zou zoeken, hoor. Want zo'n stormregen, dan ben je echt
0: kletsnat.
2: Ja, zeg maar.
1: Het hoeft vanaf waar je bent. Er zijn volgens niks om
2: te
1: schuilen.
2: Ja, als het niet is, dan is het er niet. Maar als het er is, dan zou ik wel de moeite nog doen om even te kijken. Hmm. Van, waait het een beetje over?
1: Ja.
2: Zou ik wel eventjes ergens gaan staan voor beschutting? Maar ja, inderdaad, als het er niet is, dan is het gewoon zo. En dan is het gewoon
0: is het
2: lopen.
0: Gewoon,
2: gewoon
0: dat
2: lopen,
0: snap ik wel. En als je bliksem zou horen, is dat dan...
1: Dan ben ik wel weg.
0: Ja,
1: dan ben ik wel echt weg. Oh, catch me today.
0: Hey, gastik. Ja, dus dat is dan wel... Dat is het moment dat... Ja, dan is het feestje voorbij.
2: Ja, maar ik denk ook... Stel, het zal echt lijp onweren. Dan gaan ze denk ik ook wel... Of inkort of misschien zelf aflassen. Want ja, je moet gewoon bedenken aan de veiligheid van mensen.
1: Ja, precies.
2: Maar gelukkig onweer staat er niet. Dus,
0: precies. Hè? We gaan ervan uit dat het gewoon een beetje... Hoe zeg je dat? Miezer?
2: Ja.
0: Miezer gaat regenen?
2: Ja, een beetje motregen.
0: Ja. Oké, dan gaan we... Ga ik nog een vraag stellen? Ja. Oké, nog een laatste vraag. Vinden jullie dat carnaval gebonden is aan alcohol en of drugs? Want wij praten wel over een glaasje,
1: meer
0: maar...
1: gelinkt aan vrij zijn, vind ik, zeg maar.
2: Ja, dat is het. Ja. Dat is ook een beetje de essentie toch ervan om de vrijheid te vieren.
1: Ja.
2: Maar nee, het is niet gelinkt aan alcohol. Maar... Maakt het wel leuk.
0: Dus jullie zouden ook...
2: Ja, 100%. Ja. Ik vind zeg maar, de muziek vind ik zeg maar, zo leuk... dat inderdaad, als iemand gewoon zegt van... ja, je moet nuchter zijn, prima.
0: Ja, you will find your way. Ja, dat vind ik zelf ook. Ja, dat vind ik zelf ook. Maar dan moet ik wel echt... Sokka horen en dan moet ik niet opeens een andere genre gaan horen. Dat ga ik niet goed.
1: Nee, moet wel Caribisch blijven.
0: Ja, snap je? Het moet wel lekker Caribisch blijven. En ik ben eigenlijk... ik ben wel down om Kian Behave 8 keer te horen, I guess. Hè? Want dat is... Dat is het met carnaval. Je hoort nummers.
1: Ja, omdat je ook verschillende trucs hebt. Dus je staat bij één truc. Je denkt, oké, laat maar kijken wat bij de andere truc is. Maar je weer hetzelfde liedje, hetzelfde riedeltje. Dus...
2: Klopt.
1: Maar dat blijft leuk, vind ik.
2: Ja.
0: En je leert nieuwe muziek ook kennen.
2: 100%,
0: toch? Heb ik wel altijd, als ik naar carnaval ga, dan heb ik wel altijd wat nummers waarvan ik denk, wow, welk nummer is dit? En dan ga ik proberen te shazammen, lukt niet. Ja. En dan ga ik gewoon om me heen filmen, bewaar ik het voor later. Dus dat ik later kan checken. Maar goed, het is weer tijd voor wat nummertjes. Dus ik heb hier twee nummers klaarstaan. Hierbij Patrice Roberts met Bones en Million Styles met Miss Patty.

0: tussentje tussendoor. Maar we zijn nog steeds bij de vragen die ik de heren wil stellen omtrent Notting Hill Carnaval, dat dit weekend plaatsvindt in Londen. Want, mijn vervolgvraag. Hoeveelste keer wordt dit van jullie, voor jullie?
1: Vijfde keer.
2: Vier
0: voor mij ook vier.
2: Ja.
0: Mij wordt het ook de vierde keer. Oké, en hoe veilig is carnaval eigenlijk? En dan niet alleen wat je zelf hebt ervaren, maar ook wat je een beetje hebt gezien en wat je hebt gehoord. Hoe veilig is carnaval?
2: Ja, zelf heb ik nooit iets meegemaakt. Ik heb wel gehoord van Ivan eigenlijk dat ze in zijn eerste jaar dat ze met vuur gingen gooien.
1: Ja, zo met acid of zo gingen ze gooien. Maar ja, en de geruchten waren destijds, omdat je hebt altijd natuurlijk mensen die daar in de buurt wonen die eigenlijk Notting Hill Carnaval niet zo leuk vinden voor hun buurt. Omdat ja, toch bij zulke grote evenementen zijn altijd wel eens vernielingen en alles wordt vies gemaakt, et cetera, et cetera. Dus er zijn altijd mensen die het zeg maar niet leuk vinden. En de geruchten waren dat dat soort mensen dan dus met zuur of zo gingen gooien. Maar ja, ik weet niet of het echt zo is. Dus dat heb ik wel meegemaakt. En dan zag je gewoon mensen een beetje wegrennen en zo. Maar los van dat heb ik zelf niks anders meegemaakt. Maar het is een beetje de verwachte incidenten bij zo'n groot evenement. Mm-hmm. Waar het ook is, kan je wel verwachten dat er wellicht opstootjes zijn. Er is gewoon een grote menigte op één plek. Dus je kan altijd misschien wel opstootjes verwachten.
2: Ja.
1: Dus ja, hoe veilig is het? Ja, zorg ervoor dat je, als je met je mensen bent, dat je, weet ik veel, locaties deelt. Als je elkaar kwijtraakt, let gewoon goed op elkaar, let op je spullen. Gewoon een beetje de basic dingen. Als je ook naar een festival zou gaan.
0: Volg protocol.
1: Ja. Het zijn gewoon een beetje de basic dingen die je ook zou doen als je gewoon naar een festival hier zou gaan. Maar daar, het is gewoon wat grootschaliger. Het is gewoon op straat.
0: En gedraag je gewoon.
1: Ja, dat ook inderdaad.
0: Dat is het belangrijkste.
1: Ja.
0: Want kunnen jullie je nog herinneren, dat was echt een filmpje die viraal ging. Ik weet niet of het vorig jaar was of het jaar ervoor. Van die mensen die op die bus.
1: Oh ja. Toen die nog instortte, toch?
0: Ja, toen het nog geen instortte. Ja. Kijk, dat zijn van die dingen waarvan ik denk, ja, maar dat hoeft toch niet?
2: Ja, klopt.
0: Ga gewoon lekker lopen langs die trucks. Loop gewoon lekker
1: precies.
0: Mee.
1: Je hoeft ook geen dingen te vernielen. Je hoeft niet op auto's te staan.
0: Het hoeft niet zo te gaan. Ja,
1: precies. Ja, inderdaad, gedraag je gewoon.
0: Ja, want dat filmpje was intens, hè?
1: Ja, klopt.
0: En er was op iemand gevallen,
1: ja,
0: toch?
1: Precies.
0: Op
1: iemands
0: hoofd, toch? Hoe noem je dat? Dat dakje van een bushalte.
1: Ja, dat brak af omdat te veel mensen erop stonden.
0: En dat viel
1: en
0: op
1: dat
0: iemand.
1: Ja, want iemand stond eronder, een beetje half eronder.
0: Ja,
1: dus,
0: nou, dat kan gewoon echt niet.
1: Ja, dus dat is inderdaad echt een ding. Ja, gedraag je een beetje. Dat
0: en
1: is,
0: ook de tip van de avond, denk ik. Sta niet onder een afdakje als mensen erop staan. AUB.
2: Ja, direct weg.
0: Hou van jezelf. Ga alsjeblieft aan de kant. En bemoei je ook niet met andere mensen. Ik denk dat dat ook een waardevolle tip is. Niet bemoeien.
1: Klopt. En ook sowieso, wat ik denk ook een goede tip is, is van, kom je misschien in een opstootje of iemand komt tegen je aan, je weet, sommige mensen...
0: Is oké, okay.
1: Kan gebeuren. En sowieso ook als je merkt dat je bijvoorbeeld tegen iemand van UK aankomt, hun zijn wat feller, hun zijn een beetje... Ja, ik weet niet, kunnen gaan sneller de confrontatie aan. Laat het gewoon gaan. Je gaat niet ook dan toch die confrontatie aan.
0: Het is carnaval!
1: Ja, precies. Haal het gewoon op positive vibes. Good vibes. Dan komt het gewoon goed. Ja.
0: Ja, ik sluit me daar ook bij aan. En denken jullie dat er een... Want jullie zijn ook elk jaar... Zijn jullie elk jaar met vrouwen geweest?
2: Nee.
0: In het team?
1: Nee, ik op één keer niet.
2: Ik twee keer niet.
1: Ja.
0: Oké, nou ja, doet er niet per se toe. Maar jullie zijn wel ooit met vrouwen geweest, toch? Vinden jullie dat er een verschil is voor vrouwen en mannen?
2: Ja, de vrouwen worden natuurlijk wel wat vaker benaderd.
1: Ja.
2: Maar ik heb zelf niet meegemaakt dat zeg maar dat op een agressieve manier ging van hey, je wordt geweigerd. En dat je dan toch zeg maar... Achter de aan gaan staan.
0: Dat
2: heb ik nog niet meegemaakt. Nee. Maar het kan zijn dat het gebeurt.
1: Ja. Je moet wel als vrouw een beetje op voorbereid zijn dat je aangesproken gaat worden of aangetikt gaat worden. Daar moet je wel een beetje rekening mee houden. Ja, mensen gaan je gewoon aanspreken. Maar inderdaad, ik heb ook niet meegemaakt dat het op een per se agressieve manier gebeurde.
2: Maar het is vooral belangrijk voor de mannen om afwijzing gewoon te accepteren.
1: Ja, precies.
0: Gedraak, joh.
1: Ja. Nee is gewoon nee en dan ga door.
0: Maar hebben jullie wel eens, wat je zegt al, hè, mensen uit UK zijn een beetje wat feller.
1: Ja.
0: Hebben jullie vrouwen gehad die gewoon kwamen van daddy? Geruw, gewoon van jij! Hier!
1: Nee, vrouwen zijn over het algemeen niet zo. Ik heb het niet meegemaakt.
2: Nee, ik
1: zo,
2: ook niet.
1: Nee.
0: Oh, dus jullie zijn nog safe.
1: Ja,
2: nog safe zeggen.
0: Nou ja, je weet het niet.
1: Het kan wel zijn, vrouwen die bijvoorbeeld dan bijvoorbeeld aan je arm gaan zitten of je bicep of zo gaan strelen of wat dan ook. Dat heb je wel.
0: Maar het blijft allemaal gedoogd.
1: Ja, het is nog acceptabel binnen de lijntjes.
0: Je wordt niet geschreeuwd van ver. Kom hier!
1: Nee,
0: ik moet zeggen, voor mij als vrouw zijnde, ik heb eigenlijk nooit nare dingen meegemaakt. Nee, ik heb natuurlijk wel. Wat ik wel vind is dat hoe drukker het wordt, hoe hongeriger de mannen worden. Dat vind ik dan wel. Als het echt druk wordt en het is echt. Je kan bijna geen kant meer op. Is het.
1: Ja.
0: Bijna 80% zeker dat er een man gaat komen om te proberen te dansen.
2: Maar dan kunnen ze het undercover doen, daarom. Ze zijn maar echt in een menigte, dus kan je stiekem.
0: Kijk, dan gaan we door naar het volgende stukje. Want wat ik ook wel weer wil zeggen voor de 1000 miljoenste keer, is een wine and done hoort bij de culture.
1: Ja.
0: Een wine and done hoort bij de culture. Het is een onderdeel. Ik zeg niet dat het een verplichte onderdeel is, dat zal ik nooit zeggen. Maar het is wel een onderdeel van carnaval, van Caribbean music. Er zijn heel veel nummers over gemaakt waar je eigenlijk ook een beetje uit kan halen wat het precies betekent. Maar het betekent eigenlijk, je doet een dansje met iemand en daar blijft het bij. Dus je danst met iemand, 1, 2, 3, 4 en je gaat door. En dat is eigenlijk gedoogd. En dat is dus waarschijnlijk de reden waarom zoveel mannen toch nog makkelijker op een vrouw afstappen. Omdat hun waarschijnlijk denken, wine and done. Ik kom even voor een links, rechts, links, rechts. En ik ga weer door met mijn dag.
2: Ja, maar je hebt ook mannen die gaan voor links, rechts, boven, onder, voor, achter.
0: Ja, nee, maar daar ben ik ook. Nee. Dan ben je opeens een helikopter en zo. Dat gaan we niet doen. Ja, nee. Opeens zie je heel carnaval. En je ziet iedereen, want je bent helemaal in de lucht. Nee, dat is hem niet. Ik moet wel zeggen dat ik het wel altijd leuk vind om te zien. Als ik zie dat andere mensen doen, denk ik, oké. Okay,
1: ja, maar sommige mensen zijn ook gewoon met hun partner daar, toch? Ja. En dan die gaan ook helemaal los. Dus dat kan ook.
0: Ja, mijn partner is dit jaar mee en zij houdt van R&B. Dus ik ben heel benieuwd. Ja.
2: Staat wat te wachten.
0: Ja, dus R&B zit misschien DJ Talk op 90 bpm.
2: Keer.
0: En nu gaat ze naar 130 tot 150, 160 bpm. Dus ik ben heel benieuwd hoe zij het gaat doen. Maar ik denk wel dat ik denk wel dat zij het wel leuk gaat vinden. Laatste vraag, voordat we doorgaan weer naar wat nummertjes. Wat zijn goede kledingstukken om aan te trekken?
2: Je hangt ook van het weer af.
1: Ja, ik wou dat
0: zeggen.
2: In mijn geval, draag alles kort, maar niet uit regen, zon. Maakt mij niet uit.
0: Ja, want
2: hoe kort? Ja,
1: clarify yourself.
2: Orde.
0: Orde.
2: Gewoon een leuk kort broekje.
0: Ja, oké.
2: Een t-shirt.
1: Ja.
0: Ja, want ik wilde zeggen.
2: Ik zou niet al te moeilijk doen.
0: Er komen 5 miljoen mensen op Notting Hill Carnaval af.
2: Ja.
0: Dus of het regent of niet, koud ga je het niet hebben.
1: Nee,
0: het
1: is sowieso een beetje benauwd. En het is gewoon 20, 21 graden inderdaad met zoveel mensen. Ja, het is gewoon een beetje luchtig. Je moet in ieder geval luchtig aan hebben, denk ik. En gewoon en goede schoenen ook.
2: Dat vooral. Goede schoenen.
0: Ja. Maar wat zijn goede schoenen?
2: Met een goede demping.
1: Ja, gewoon een beetje loopschoenen. Loopschoenen.
0: Ja. Loopschoenen, ja.
1: Dat is het. Ja. Toch, ik zou niet met
0: met Dr. Martens of zo komen.
1: Ja, bijvoorbeeld. Kijk, ik zie wel eens vrouwen daarmee.
0: Ja, dat is zwaar, hoor.
1: Sommige vrouwen vinden het blijkbaar comfortabel.
0: Nee, dat vind ik echt heftig.
1: Ja, ik zou dat ook niet aanraden. Maar inderdaad, gewoon loopschoenen. Ja. Waarmee je gewoon inderdaad een 3, 4, 5 uurtjes zou kunnen lopen, normaal gesproken. Dus.
0: En ik zeg ook altijd tegen mensen, ugly shoes.
1: Ja, sowieso.
0: Ja, want mensen gaan op je voet trappen. Ja, en weet precies. Ik het. Jij gaat waarschijnlijk druk doen. Dus er komt allemaal stof op. Of weet ik het. Ja, als je dan je nieuwste schoen daar al hebt.
1: Ja, zelf met je outfit ook. vooral die zondag, want die zondag heb je bijvoorbeeld ook nog eens dat je trucks kan tegenkomen die wel met bijvoorbeeld dingen gooien, wat we al zeiden, verf.
0: Mm.
1: Of met chocola.
2: Ja.
0: Dat heb je die zondag. Welke chocola is het?
1: Geen idee. Of het, ik weet ook Milka. Niet of het eetbaar is.
0: Oh,
1: maar...
0: Oké, okay, ja, als het eetbaar was, ja, boterham.
1: Maar je hebt ook één truc die, dat ze inderdaad met chocola gooien en zo. Dus je kan gewoon vies worden dan.
0: Ja.
1: En meestal
0: dus
1: maandag.
0: Niet de nieuwste kleren.
1: Nee, niet de nieuwste kleren. Maandag zijn ze wel, dat noemen ze volgens mij ook Pretty Mas. Dat je het zeg maar dan wel je.
0: Dan doe je je best.
1: Ja, dan doe je je best, je leukste outfit. En dan zie je ook die mensen die parade lopen hebben, dan al die veren. En
0: ja.
1: Al die mooie kostuums aan en zo. Dat is meestal op de maandag. Dus ja, maandag doe je best. En zondag is gewoon.
0: Je hoort het! Zondag! Pak je vieze patta, draag die. Ik vind eigenlijk maandag, draag ook je vieze patta. Want ook maandag gaat die waarschijnlijk vies worden. Yeah. Met modder, met mensen die erop trappen.
1: Met een mooie auto erboven.
0: Met een mooie auto erboven. En als je een foto maakt, weet je, hou die voeten gewoon buiten beschouwing. We gaan weer luisteren naar lekkere nummertjes. Dus hierbij Motto featuring Charlie Black featuring Timaya met Tepayatoa.

0: fuck.
1: Er is altijd een tijd van komen en een tijd van gaan. En het is helaas tijd om te gaan. Maar voordat we gaan, nog een laatste opmerking, vermelding over carnaval. Die van mij is eigenlijk die van Ivan, maar ik wil het herhalen. Deel je locatie met je groep. Deel ten alle tijde je locatie met je groep. Want je bereik gaat super slecht zijn. En het kan zo makkelijk gebeuren dat je mensen kwijtraakt. Maar als je hun locatie ziet, kan je ze altijd terugvinden. Dus dat is mijn tip.
2: Ja, van mij is gewoon, zit niet te veel op je telefoon. Wees in het moment en geniet gewoon van het moment.
1: Nice. Ja.
2: Laat gewoon allemaal op je afkomen. Laat me allemaal op je afkomen. Je krijgt er heerlijke tijd. Zondag, maandag. Geniet ervan. Maar en be safe.
1: Yes, en daar sluiten we het mee af. We hebben nog heerlijke nummertjes in rotation. Dus geniet van deze zaterdagavond. En wij zien of spreken je volgende week weer. Fidi Geldem out.
2: Later.

0: check out the
1: music.
2: Next.
3: More hip hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy News. Na een steekpartij op de Ruiterkade aan het IJ aan de noordkant van station Amsterdam Centraal zijn 4 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om 3 slachtoffers en 1 verdachte, die is aangehouden. De steekpartij werd rond 8 uur gemeld. De politie vermoedt dat er een vechtpartij al vooraf ging en roept getuigen op zich te melden. Na de blokkade van de A12 in Den Haag door Extinction Rebellion-activisten zitten nog 4 van de 53 aangehouden demonstranten vast. 2 van hen legitimeerden zich niet, terwijl de andere 2 worden verdacht van het opzettelijk versperren van verkeer en in het gevaar brengen van het rijdende verkeer. Burgemeester Jan van Zanen ontbond de onaangekondigde demonstratie. Het kabinet probeert met 9,5 miljard euro subsidie de bouw van windparken op de Noordzee vlot te trekken. Minister Van Veldhoven voert overleg met ABP en Vattenfall die twijfelen over investeringen in windpark IJmuiden-Ver van 4 gigawatt. Bouwkosten stegen met 40%, waardoor kabinetsdoelen voor 2032 in gevaar komen. De Noorse koning Haakon heeft vandaag zijn eerste officiële taak vervuld door audienties te houden op het paleis in Oslo. Hij ontving de parlementsvoorzitter, de president van het Hooggerechtshof en de kerkleider voor condolences. Zijn vader, koning Harold, overleed vrijdag op 89-jarige leeftijd. Kroonprinses Ingrid Alexandra woonde ook de audienties bij. En dan het weer. Vanavond worden de weersomstandigheden vanuit het noordwesten wisselvallig met de aanvoer van talrijke buien en aantrekkende wind. Buitenplannen vragen om oplettendheid en een blik op de regenradar. De temperatuur blijft stabiel, 17 tot 20 graden. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: better listen up. We are Galaxy.
1: No, no, no, no, no, no, no, no, no.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned. Dit heb jij gemist uit de Car J en DNA Show.
1: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
2: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
1: Dat is de B, ik hoor hem al! Als jullie luisteren, luister goed, zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA Show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy. We are Galaxy Radio. Where the biggest stars come to

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m. Galaxy Radio.

0: heb jij gemist uit de Car J en DNA Show?
1: Als wij dan over één jaar opnieuw met jou aan tafel zouden zitten, wat heb je dan hopelijk bereikt?
2: Dan hoop ik dat ik op Noorderslag heb gestaan.
1: Dat is de B, ik hoor hem al! Ik hoor hem al! Oké, dan hoor ik. Oké, Noorderslag, als jullie luisteren, luister goed. Zet je radio een tandje harder.
0: Wil je volgende keer niks missen? Luister dan woensdag en vrijdag naar de Car J en DNA Show. Vanaf 7 uur, hier op Galaxy. We are Galaxy Radio
3: on FM, DAB, and in the free radio app.
4: This is trendsetter, whatever she do, they bite. I like to take her down and then I get up out of them like a thief in the night. This is trendsetter, whatever she do, they bite.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met... Ah, schat, ik wil je hypen, ik moet bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: this beat. This beat right here.
1: Yeah,

0: You know what I'm saying?
1: Yo, super chill dat je weer luistert naar Flava in je ears. Ik ben Danny en ik breng jou vandaag weer de doopste hiphop ooit gemaakt. Zoals bijvoorbeeld straks, dan is er een achtergrondverhaal over Slick Rick. Maar, zoals elke week, elke uitzending, beginnen we met de Galaxy Throwback Radio Opener. Dat zat ik van de week te luisteren, dat is ons spin-off channel. En dan hoor je de ene classic naar de andere classic voorbij komen. Ik was even bezig in de tuin, ik denk ik zet Galaxy Throwback Radio op. En het was weer genieten geblazen zeg. En ik hoorde daar een track voorbij komen, ik denk ja... Daar gaan we mee beginnen, maar ik doe het deze keer toch lekker net wat anders. Ik hoorde Brand Nubian daar met Slow Down, maar die ga ik niet zomaar draaien. Ik draai daarvan de Pete Rock Remix.
2: Slow down, slow down.
0: Pete Rock, play up, selector. Give them your version, no sin.
3: Hey!

geven voor poep. De boter op zijn hoofd heeft, kan beter blijven uit de zon. Rechte rug en schiet je wortel in de ondergrond. Doe wel en zie niet om, we komen je er niet om. Wanneer de mensen tegen je zeggen wat jij doet, dat kan niet en is dom.

Ja, dit was Reason met Spreekwoorden. En daar hebben we vandaag een interview mee. Hoe vet is dat? Je kent hem misschien nog als die Franstalige hiphopper in het Kiteman Orchestra. Maar in het Nederlands staat hij dus ook echt zo'n mannetje. En dat hoorde je dus zojuist. Maar daar gaan we nog veel meer van horen vandaag. Dat later. Nu eerst even het volgende. Ik heb een tijd geleden op mijn kanaal... Ik heb een kanaal, ja, daar kom ik zo nog op terug. Een oproep gedaan om de meest obscure track die je kent met mij te delen. En daar gaan we vandaag dus heel veel naar luisteren. Dus de meest obscure tracks die de volgers van mijn kanaal ingediend hebben... die horen we vandaag allemaal. Dan, ja, hoe volg je dat kanaal? Door naar Instagram te gaan, naar Flava in je ears, zoals de hit van Craig Mack en S eraan vast. En dan ja, zie je daar vier updates, F-I, Grieks A-I-E. En als je daar goed op let in mijn bio, zie je dat. En dan klik je daarop en dan kun je dat joinen. En dan krijg je de laatste updates, dus ga dat doen. En dan kun je dus ook aan dit soort dingen meedoen. Nu deze huishoudelijke mededeling gedaan is, nu het verhaal over Slick Rick wat ik je beloofd had. We gaan straks luisteren naar Sitting in My Car. En Slick Rick, door Jay-Z benoemd als de rappers rapper. Questlove van The Roots noemde hem het mooiste dat hiphopcultuur is overkomen. Eminem noemt zichzelf een product van Slick Rick. En Ghostface Killah zegt dat hij de greatest of all time is. Dan heeft hij het over Slick Rick, niet over zichzelf. Maar ja, steek die maar in je zak, Slick Rick. Geëmigreerd als jonge jongen vanuit Londen. En dat is natuurlijk in Engeland. En dan naar het grote Amerika. Dat was in de 70s al. Maar pas in 2016, na even heel bot samengevat, heel veel ups en downs, werd hij eindelijk echt een Amerikaan en kreeg hij dus het American citizenship. Het begon ooit als Ricky D, en zo noemt hij zichzelf ook nog in die, ja,

1993 nog eens gecoverd werd door Snoop Dogg. Misschien wel een van de eerste hip-hop covers van een hip-hop song. Anyway, zijn 80s inkomen heeft hij heel wijs geïnvesteerd in huizen en grond in de Bronx. En zo hoefde hij eigenlijk geen muziek meer te maken. Maar Idris Elba, niemand minder dan hij dus, overtuigde hem toch om dit alsnog te doen in de 20s. En dat resulteerde in het album dat in 2025 uitkwam op naast zijn label Mass Appeal Records. Zijn big break kwam echter in de 80s via een talentencontest waar Dogg E. Fresh in de jury zat. En die maakte al namens Human Beatbox. En hij viel op en zo besloten ze samen tapes te gaan maken. En die tapes belanden uiteindelijk ongevraagd bij de radio. En de gemaakte songs werden zo populair dat elk recordlabel er wel interesse in had. En al snel gingen ze songs wereldwijd en werd hij toen al de icon die hij nog steeds is.

0: HD met Snakes in the Grass. En dat is een obscurity binnengekomen via Emil Etzinga. Big up ook naar hem. En nu is het tijd voor het interview met Reason. De eerste vraag die ik hem stelde ging over het rappen in het Frans. Ik zei, via een vakantieliefde ben je destijds de Franse taal machtig geworden. En sindsdien rap je in het Frans, maar ook in het Nederlands. Wat mis je in de Franse taal wat je in het Nederlands beter kwijt kan? En wat mis je in de Nederlandse taal dat je in de Franse taal weer beter kwijt kan?
1: Sowieso shout-out voor de vraag, man. Meestal begint het met waarom rap je Frans? Maar jij zit gelijk op die deeper layer. Weet je, ik zeg je eerlijk, het is ook zo geweest ooit omdat ik gewoon die Franse taal machtig was geworden en ik heel veel naar Franse hip-hop luisterde. Vond ik het gewoon vet om dat ook te doen en me daarin te uiten en daarmee iets te doen met mijn taal. Maar het is ook een soort masker geweest, denk ik zeg, want ik voelde me nog niet volledig comfortabel in het Nederlands. Voelde het fijn om het in het Frans te kunnen doen. En ik was toen best wel een rebel en toen zei ik allemaal dingen die ik misschien anders had gezegd in Nederland. Maar je moerstaal, het is op een gegeven moment een merk dat op plafond zit, ook in het Frans en het Engels. Van als jij een taal niet vanaf je geboorte hebt aangeleerd, dan is het moeilijk om bepaalde expressies, beeldspraak te doen. Dus het is op een gegeven moment, voelt het als schrijver gewoon bijna is het bijna niet te voorkomen om je ook in je eigen taal te uiten. En dat heeft ook bij mij zo gewerkt, want ik wilde ook gewoon mijzelf in mijn moerstaal uiten.
0: Ja, en we hoorden toen straks dat je dat ook heel goed kan. Dus niks mis mee wat dat betreft. Vooral mee doorgaan ook met allebei natuurlijk. Lekker doen waar je zin in hebt. Hey, de volgende vraag. Je bent met veel jongeren bezig en begeleidt nieuwe artiesten. En ook bezig in het hiphophuis in Utrecht, hè? Je had ook zeker naar Kiteman en de tour met Diggy Dex vol voor een solo carrière kunnen gaan. En daarmee bedoel ik al die energie in jezelf stoppen in plaats van te delen met anderen. Maar alles heeft een reden. Waarom zet je jouzelf zo in voor de jeugd en wat vind je daar nou zo leuk en belangrijk aan? En hoe combineer je dat dan vervolgens ook nog eens een keer met je muziekcarrière?
1: Ja, lof. Gewoon sowieso omdat het een opdracht van hip-hop is, weet je wel. Zet je in voor de jeugd, zodat hun wereld beter wordt. Maar ook, ik krijg er ook wat voor terug, man. Het is niet alleen, ik haal er ook wat uit. Namelijk de vrijheid van geest om kunst te willen blijven maken. Daarom is het goed te combineren met een muziekcarrière, denk ik. Voor mij sluit het een het ander ook niet uit, zeg maar. Ik denk dat ik mijn solo-carrière in de duurzaamheid ervan, dat die toeneemt op het moment dat je je ook op maatschappelijk vlak inzet. En het voordeel is dat de jongheid van geest, zeker in hip-hop, dat is gewoon een hele inspiratievolle bron om uit te putten.
0: Mooi gesproken. Hey, straks meer van dit interview. En we hadden het al een klein beetje over de Kiteman Orchestra. Laten we daar gewoon gelijk een track van gaan draaien dan ook. Hier Kiteman samen met Reason. Het Kiteman Orchestra samen met Reason, moet ik zeggen. En dan, daar ga ik nat, hè. Want ik kan geen Frans. Ik ga mijn best doen. Un seul fois.

0: Fili Kjaldem.
1: Fú, te nem a bassz. Szelszél or.
2: En a man met a tau di idiot ad a Kjaldem. En dat is het muziek dat we bij Fili Kjaldem representen en juist willen horen. Het is boep, boep, boep, boep. Ruggenbreken muziek. En daar houden we van.
0: Fili Kjaldem. Island Vibes and Dancehall. Hosted by Rockefeller Babe, Ben Belmiro, and Ivan. Every Saturday, Righteous Soap, only upon Galaxy Radio.
3: This is DJ Danny on Galaxy Radio.

de Zombie Squad met Fuck You. En een big up ook naar de Zombie Squad bij deze. En met name naar Sherlock ook. Big up. En daarvoor een Flavor in Your Ear remix van Mike Phillips. En dat deed hij niet alleen. Die heeft een R&B versie gemaakt. En echt met grote helden. Met onder andere Bluetooth, Naturally 7, Stanley Cooper Jr., Darian Dean, Raheem Devon ook nog gewoon. Angie Fisher, Tyrone Hendrix, Lila James ook nog eens. Ashley J, Jared Lawson, DJ Malski, een PJ Morton ook nog eens een keer. De Phillips Kids, dat zijn dan waarschijnlijk zijn kinderen. Eric Robinson, dat is ook echt een R&B grootheid. Sanura, Avery Sunshine en ook nog eens een keer Stevie Wonder. Die doet gewoon mee met een Flavor in Your Ear remix. Ja, die kon ik je natuurlijk niet onthouden. Wat ik je ook niet kan onthouden is wat er allemaal te doen is binnenkort in het land. Nou, op 9 oktober de Alcoholics bij Illmatic Block Party in Willemijn, Arnhem. Ga dat zien, dat is nog heel ver weg, maar ik noem het alvast, want die kaarten gaan keihard. Op 6 september Daniel Caesar in de Ziggo Dome. Ook op 6 september AZ in het Patronaat in Haarlem. Op 9 september Arrested Development in het depot in Leuven, België. En op 11 september ook nog eens een keer weer die Arrested Development. En dit keer in het Metropool in Enschede. En volgende week natuurlijk zie ik de meeste van jullie bij Urban Matters in de FNR in Eindhoven op 5 september. Dat gok ik dan zo. Onder andere Craig Nice, The Tough Crew, Stetsasonic, Matt Prince Paul voor de laatste keer ook nog eens een keer erbij. The Awesome Tour, onze eigen teams en nog veel meer dopeness. Dus misschien zie ik je daar. En ja, dan moet ik er eentje gaan kiezen welke ik ga draaien. Het was een moeilijke keuze, maar ik heb toch gekozen voor Arrested Development. En dan Ease My Mind, Another Perspective

0: Ja, dit was Grey Boy met AG samen met de Hidden Crate. Een obscurity binnengekomen via Arjan Kok. Big up ook naar Arjan bij deze. En ja, dat is omdat ik via mijn kanaal dus een oproep heb gedaan om je meest obscure track met mij te delen. En die draaien we vandaag allemaal. Zulke dingen doe ik wel eens op mijn kanaal. Dus ga dat volgen via Flavor in je ears op Instagram te volgen. En dan in de bio vind je vanzelf vier updates. Klik daarop en join de Flava Fam. En ja, nu is het weer tijd voor het vervolg van het interview met Reason. En ik zei hem, ja joh, je hebt gewoon ontzettend veel voor de Nederlandse hiphop scene betekend. Meer dan je zelf denkt en nog steeds. Maar wat betekent hiphop voor jou? En wat heb je van hiphop geleerd?
1: Ja, hiphop man. Een way of life, levensbeschouwing. Ik ben bijna op het religieuze af. Wat heeft het mij geleerd? Van niets iets te maken, man. Ik zeg ook altijd, ik ben volledig schatplichtig aan hiphop. Want Reason had als entiteit niet bestaan zonder hiphop. Ik heb geleerd hoe dat te doen. Hoe om te gaan met afwijzing, hoe om te gaan met verslaving, hoe om te gaan met succes en het dal erna. En iedere keer, tot op de dag van vandaag, is de centrale lijn is altijd hiphop geweest. En daarom ook doe ik graag iets terug voor hiphop, snap je? Omdat ik kan mijn kinderen tevreden geven van iets wat hiphop mij heeft gegund. Dus ik ren graag hard om daar ook iets voor terug te doen.
0: Ja, en dat prijsje, dankjewel ook daarvoor. Nu tijd voor de clusterbomvraag. Hey, iedereen heeft het natuurlijk altijd over jouw werk met Kiteman. Alsof je uit het niets ineens in Kiteman zat. Maar wat niet veel mensen weten is dat ik vroeger ook gerapt heb. En ik zat toen in een formatie genaamd De Kunstvorm. En wij mochten optreden in de Echo in Utrecht. En dat heette ROF, waar wij mochten optreden. We waren voorprogramma van de Colombiaanse bloedgroep. En daar ontmoetten wij een formatie genaamd 207. En nu komt het. Daar zat jij in. Jij zat in die formatie 207. Ik vond dat echt een hele dope formatie met verschillende talen ook erin. Echter heb ik nooit muziek in bezit gehad van deze formatie. Kan je uitleggen wie 207 was? Waarom het 207 heette? Wie erin zaten? Of er muziek is uitgebracht? En zo niet, waarom niet? En zo ja, waar we dat nog eventueel kunnen vinden. En waarom het uiteindelijk stopte?
1: Wauw. Again, shout-out naar de vraag. Wat lijkt man. Echt vet. Bij ROF was ik ook al betrokken als een van de jonge honden toen nog. Dat trucje herhalen we vandaag de dag nog steeds in Utrecht. Want dat is grappig hoe dat werkt. Maar de cirkels blijven zo heen en weer gaan. En inderdaad, 207 man. Daar is het voor mij eigenlijk allemaal begonnen. Dat was daar mijn eerste, waar ik mijn allereerste teksten voor schreef was. 207 was een formatie, eigenlijk een verzamel, een rap boyband met Perceptie. Mark Gaderman, shout out to him. Maar ook Pax, legend, eigenlijk mijn mentor throughout my rap career. En ook A Tactic, man. Ook shout-out naar hem. Hij was toen de MC van Boom Clutch. Ook in die tijd de beruchte hip-hop gang die in mijn tijd eigenlijk alles organiseerde wat er in Utrecht met hip-hop te maken had. Dat was een formatie waarmee wij vroeg combinaties maakten van talen. Dus Engels, Frans, Nederlands. En dat is uiteindelijk gestopt. Waarom is het gestopt? Nou ja, ook gewoon live, weet je wel. Op een gegeven moment dan gaan er ontwikkelingen doen zich voor. En dan gaat iedereen weer op een ander pad. Of ik ging bijvoorbeeld samen wonen met Pax en Mark Gaderman Perceptie. Al heel snel kwam Kiteman bij ons wonen. En dus dan het life takes its turn en zo ontstaan er ook weer dingen uit zulke movements die je dan opricht. Maar ja man, shout-out naar jou, scherpe research, want het begon voorbij bij 207. 207.
0: Ja, dat is zo'n Nardwar-achtige vraag, hè? Hey, het begon daar, maar uiteindelijk heb je ook bijvoorbeeld met een DigiDex samengewerkt. Straks meer van het interview trouwens. Maar nu eerst die track met DigiDex samen, genaamd Daar.

Papa. Ja, shout-out naar alle papa's. Maar ook naar alle mama's die luisteren naar Galaxy Radio, naar Flava in je ears. En bij dat programma, hè, waar je nu naar luistert dus ook, is het nu tijd voor dit. I'm classic. It was hot then, still fire now. I reminisce times Galaxy. Mixtape. Ja, de Galaxy Throwback Mixtape. Even een korte uitleg. Ik zoek online interessante mensen op en vraag hen dan om hun favoriete hip-hop throwback track. En dan vertel ik of zij zelf waarom die track zo speciaal voor ze is. Maar daar houdt het niet bij op. Want aan het einde van het jaar maakt de one and only en collega DJ Lowpro daar een mixtape van. En die hoor je in de allerlaatste uitzending van het jaar. Hoe vet is dat? Nou, deze keer heb ik een inzending gekregen van Fano. En je kent hem van meerdere dingen. Via het Bermuda Collectief, zijn ille hiphopgroep genaamd Kompas en natuurlijk ook van Rapshop. En hij koos voor Kool G Rap met The Streets. En hij zegt hierover: yo Danny, mijn broer had vroeger een cd'tje met hiphop nummers. The Streets stond hierop. Ik vind dit nummer goed de tijd heeft doorstaan. En het stond op de End One mixtape. En die was op zo'n cd'tje verbrand via LimeWire of zo, I guess. En ik haalde die cd'tjes uit zijn kamer om te draaien in mijn eigen cd-speler. En wie deed dat destijds niet, hè? Maar dat was destijds. Tegenwoordig kopen ze dat steeds vaker op plaat en dat soort dingen. En deze volgende track die we zo gaan draaien is niet te koop. Maar nu wel te horen bij Flava in Years, dankzij Fano. Dankjewel Fano. Hier dus Kool G Rap met The Streets.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774.
1: 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m.
2: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
3: Galaxy Radio.